0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om en ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog, op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

rust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan nu

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Sam op zaterdag. Met Sam van Hest.

0: Zaterdagmorgen, 10 uur. Tijd voor Sem op zaterdag.
1: En dat is zo. Goedemorgen luisteraar, welkom wederom bij Sem op zaterdag. En het is een zonnige ochtend, deze ochtend. Dat kunnen we wel zeggen. Nou ja, daar hadden we er wel meer de laatste tijd. Wat hebben we vandaag? Nou, weer 2 uurtjes uiteraard vol met muziek. Door allerlei omstandigheden weinig tijd gehad om, laat ik zeggen, ergens goed over na te denken. Dus ik had gisteren iets van, nou weet je wat, ik ga eens even een hele lange tijd terug in al mijn Sem op zaterdagen. En ik ga daar een beetje uit plukken. Dus je zou kunnen zeggen, het wordt een soort nostalgische terugblik op wat vroeger Sem op zaterdag is en nou nog steeds is. Dus eigenlijk verandert er niks, maar het is toch een beetje nostalgisch. Als je me nog kunt volgen, vind ik het knap, want ik kan het zelf al bijna niet meer. Maar in ieder geval weet ik wel dat ik al een aantal luisteraars heb. Want gisteravond met een paar mensen heerlijk gegeten. En die zeiden dat ze weer gingen luisteren. En nou ja, welkom. En vanmorgen kwam ik een van mijn vaste luisteraars tegen. En nog even een praatje gemaakt. En dat was ook weer gezellig. Die zegt ook van, oh, tot zo. Nou, heerlijk. Fijn dat iedereen er is. We begonnen dus met Nothing Rhymed van een zekere Gilbert O'Sullivan. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar Gilbert heeft niet altijd de meest vrolijke nummers, maar vooruit. De melodieën die kunnen we best hebben. Hè. Daar kunnen we nog wel wat mee aan. Nou, dat gezegd hebbende, ga ik nog eventjes door met praten. Want ik ben ook bezig met een boek over de ontstaansgeschiedenis van New York. Zeer uitgebreid, zeer goed gedocumenteerd en gedetailleerd. En wat ik niet wist is dat New York, de stad New York die op Nieuw-Amsterdam volgde, dat die niet is vernoemd naar de stad York, maar naar de Duke of York. En dat was de zoon van de koning. Koning Karel, oftewel koning Charles. En zijn broer James. En James was de Duke of York. En degene, de meneer Nichols, die uiteindelijk New York ervoor heeft gezorgd dat het zo heet, was een aanhanger van die broer van de koning. En dat was de Duke of York. En dus uit New York. Dus New York. En dan kan je dat een paar keer zeggen. Nou, denkt u aan Frank Sinatra, en dat is terecht, want ik ga namelijk Liza Minnelli laten horen in haar versie.

Ja, zo ja, vroeger was ik nog wel eens te snel met reageren. Dan was ik er al terwijl de laatste boom nog moest komen. Nou, nu wist ik het. Ja, ja je, dat krijg je zo, ervaring heet dat. Nou, ja, ik zei al, New York. Nou, ja, je kunt er van alles en nog wat over bedenken en over zeggen. En laten we er maar een beetje bij lachen. Denken. Dus ik heb het volgende nummer, ja, het eigenlijk slaat het nergens op. Maar ik had weer een of andere rare kronkel. Ik ga niet met u delen, u mag hem zelf invullen. Maar nog een hele klus, denk ik, voor u. Nou, Elvis Presley en de Royal Philharmonic Orchestra met It's Now or Never.

Ja, ja, nou laten we dan nou maar gelijk overgaan naar het langdurige Franse chansonkwartier. Daar ga ik verder niks meer over zeggen, want de vaste luisteraar weet het ook. Die gaat wat langer duren, en zeker deze keer, met een start van Jill Barber. Echt een Franse naam uiteraard. Met wel een klein bloemetje, een petite fleur.

Jawel, en als je dan een klein bloempje hebt, wat is daar, laat ik zeggen, in de groeiende fase een tegenhanger van? Nou, een grote boom. Op de clip kun je het zien dat het inderdaad een grote boom is. Wat heet een bijzonder grote boom, vind ik persoonlijk. En als je daar dan onder zit, dan kun je daar een lied over maken. Kun je zelfs over zingen. Julien Clerc doet dat, hè? Met Sous mon arbre.

In de straten van Rio, daar loopt een kind met cymbalen. Een arm kind, eentje van de favelas kan ik mij zo voorstellen. En die gaat met carnaval, ik denk ook dat het dat is, gaat hij zich voorstellen wat het is om daarin mee te gaan met de samba-scholen. En met duizenden kinderen dan daar mee te doen aan het grote feest wat carnaval in Rio is. U zult zeggen, waar heb je het over? Nou, dit is een beetje de inhoud van het lied van Frida Bocara. En het heet L'enfant au cymbal. Maar het gaat over Rio dus, maar dan in het Frans.

De liefde die daarin speelt. Moet je hem schuiven opzetten voor je dat gaat praten. Hè? Ja, als je het over een kind hebt, kom je vanzelf ook uit bij het feit dat een kind is voortgekomen uit een moeder. En als je in het Frans een moeder hebt, dan heb je een la mama. En als je een la mama hebt, dan kom je uit bij een man uit Armenië die een prachtig nummer zong over een moeder. Maar dan ook een moeder van eigenlijk een heel volksstam, hoe je het ook noemen wilt. Van de Sinti of de Rome, ik weet het niet, maar in ieder geval dat grote feest in Saint-Mère de l'Église in waar is dat ook weer aan de Camargue, in de Camargue, precies. Nou, Charles Navour met La Mama. Ils sont

die komen natuurlijk ook voorbij. Zoals Frans de Gaal dat dan onderstreept met, ja natuurlijk, dat gebeurt. Dan kun je allerlei dingetjes beschrijven die het, die het even niet zijn, maar je moet wel door. Dat vind ik eigenlijk wel het mooie van die boodschap. Gewoon doorgaan. Zij voor ooit eens iemand hè, van gewoon doorgaan. Kan ik niet nadoen hoor, zomaar. Ja, het blijft natuurlijk wel. Hè. Maar goed, ik moet dan ook denken aan een filosoof uit Zambeek die als het regende was de zon scheen, als hij een bruidspaar zag bij, uit het gemeentehuis komen of de kerk, of hij zag een uitvaart, dan zei hij altijd, blijf niet zo. Evidemment, Frans de Gaulle.

Ja, ja, daar wordt het nu al wel eens een keer tijd voor wat vrolijks. Hè? Nou, dat vrolijk in deze tijd is voor veel mensen de zee. En ik denk, heb je nu? Ja hoor, ik kom weer. Maar ik heb besloten om, als ik hem weer eens draai, laat meer, om dan telkens te trachten om weer andere uitvoerenden aan u voor te stellen die daarmee aan de haal zijn gegaan. Dus we gaan nu naar de zee met Le Compagnon de la Chanson. Ja, dat is gewoon een gezellig stel. Daar kun je rustig mee naar de zee gaan.

Ja, en dan ga je zo met je tientjes in het water om te kijken of het nog lekker warm is. Ja, wat heet. En nou, goed, en dan stel ik mij zo voor de, ja, bij al die strandsteden. Ja, daar heb je boulevards en de boulevards, daar komen dan weer straatjes uit. En ik kan me zo voorstellen dat je dan daar ergens in de schaduw iets gaat zoeken. In een straat, ergens op een bank, bij een boom. En dan zegt Severien, ach, dat ken ik. Ik zal je even laten horen hoe ik erover denk. Nou, dan zou ik zeggen, Severien, ga je gang, ik ben benieuwd.

Ja, en daarmee sloten wij het, hoe noem je dat ook alweer, extra lange kwartiertje Franse chansons af. En ik heb mijn wekelijks terugkerende nummer, You'll Never Walk Alone. En ja, meestal heb ik dan toch wel iemand of iets in gedachten. Deze week eigenlijk iedereen en Jan en alle man. Daar hoef ik verder niks over te zeggen. Ik draai het gewoon, You'll Never Walk Alone. En deze keer nog wat langere versie ook. Namelijk Michael Bol en Elfie Bo. Die met ons, ons meenemen naar het You'll Never Walk Alone.

Zo, nou, die is duidelijk. En terwijl ik in mijn oude Sem op zaterdagjes zat te bladeren en er doorheen liep, kwam ik ineens een groep tegen. Nou, ik was hem helemaal vergeten. Met de naam op zich, Remember Monday. Herinner je de maandag? Nou, dan moet ik zeggen, daar heb ik niet zo heel veel moeite mee. Want als ik terugdenk aan maandagen dat ik moest werken en nu op maandagen dat ik nog een keer kan omdraaien, dan moet ik zeggen dat ik de maandagen best goed vind op dit moment. Daar hoor je mij niet over mopperen. Maar ik had er vroeger sowieso al niet zo heel veel moeite mee, hoor. Maar die hebben een nummer en dat is What the Hell Happened Now? Ja, dat is wel een goede vraag natuurlijk, hè, op maandag, vind ik. Zullen we eens gaan luisteren wat zij te melden hebben? Ik ben zelf ontzettend benieuwd, echt waar. Zo.

Nou, dat was... Ze deden u ergens aan denken, hè? Mij ook, ja. Dit was een Britse popgroep en die mij denken aan O'Gene en dat is Nederlands. Maar goed, dat even tussen de neus en lippen door gezegd, kom ik uit bij Neil Diamond en Barbara Streisand. Want dat was van, wat gebeurde er net? Nou, Neil en die heeft er wel althans Barbara heeft er wel een antwoord op. Je brengt me geen bloemen meer. Nou, dat is een treurige aangelegenheid natuurlijk. You don't bring me flowers anymore. Ik krijg er bijna de tranen van in mijn ogen.

Ja, het blijft mooi, ondanks... Nou ja, laten we maar gewoon snel doorgaan met Judy London. Dan worden we weer wat vrolijker, misschien met Perfidia.

Toep. Ja, Julie London. Ach ja, heerlijke zangeres. Helaas niet meer onder ons, maar ja, ik bedoel, we hebben altijd nog haar nummers, kunnen we dan zeggen. Wat ik ook kan zeggen is dat wij naar het klokje van 11 uur gaan. Gelukkig, we hebben nog een uur te gaan hierna. En dat betekent één nummer nog. En dat nummer dat gaat over een kleine pop. Of Little Doll. En die kleine pop of die Little Doll, die wordt gebracht door Cliff Richard. Zou ik zeggen, dat is tot aan de klok van 11 uur voor u. En voor mij is het afwachten of u daarna nog aan de radio gekluisterd zit. Ik hoop het wel. Tot straks dus.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Sem op zaterdag. Met Sem van Hest.

0: Het is weer best, want hier is Sam van Hest.
1: Ja, we hebben die ook weer gehad. Welkom terug, luisteraar. Fijn dat u er nog bent. En daar, we begonnen dit tweede uur met Dusty Springfield. En de ogen sluiten en tot 10 tellen. Dat was is iemand, hè? Ik bedoel, toen ik dit nummer luisterde, dacht ik van ja. Er is iemand op zijn, ik zeg het maar gewoon plat op zijn bek gegaan. Hè? Heerlijk, ja. Ik moest daar wel om lachen. Het is eigenlijk niet netjes, maar ik doe toch. Weet je wel, een beetje infantiel figuur zo. Zo'n mannetje die zijn plannetje in moest trekken. Ja, ik had daar wel plezier om. Dat mag je natuurlijk niet hebben, hè, maar daar kan ik dan naar kijken. Dan denk ik bij mezelf van, kijk, ik zit hier zonder enige zorg in de wereld. Hè. Jij moet maar met al je centen zien dat je bij elkaar houdt. Heerlijk, heerlijk. Sorry, luisteraar, ik had het niet mogen zeggen. Maar ik liet u even kennis maken met mijn gedachten die ik even de losse loop liet gaan. En met Rob McKeown ga ik dan gewoon verder met Without a Worry in the World of zo. Ja? De klappen alweer. Goedenavond.

Ja, ja, ja. Ja, dan veden we dat applaus maar weg van onze vriend Rod McKeown. Nou, vriend, ik weet het niet. Hij kent me niet, dus zou meevallen met die vriendschap. Maar ja, ik vind het is toch wel een bijzonder dat je met zo'n stem toch nog, laat ik zeggen, een wereldpubliek kunt bereiken. Ik vind dat knap. Dan zitten er toch andere elementen in. Ik zou ze niet kunnen benoemen, maar goed. Dit is wat je een beetje hebt als wat Carpenters zo meteen tot ons gaan brengen. Een titel met I Need to Be in Love. Dat vind ik een wat moeilijk te interpreteren titel. Want ik bedoel, je bent het of je bent het niet. Hè? Maar als dat nou moet, maar je bent het niet, hoe doe je dat dan? Nou, dat vind ik een hele interessante gedachte om daar eens mee deze teksten te gaan beluisteren van de Carpenters. En als je het niet doet, dan is het ook helemaal niet erg, hoor. Want ik bedoel, de melodie op zich is al gewoon lekker om even lekker achteruit te hangen, een kopje koffie erbij of iets anders. En dan, pop, Carpenters, I Need to Be in Love.

Ja, I need to be in love. Nou, toen dacht ik eigenlijk aan een Bijbels verhaal. Dat kwam ook omdat toevallig dat nummer voorbij kwam met die titel. Dat ik dacht van, oh ja, dat zou ik er mooi in kunnen plakken. Want ja, dat was, laat ik zeggen, die dame die bij een kerel de haartjes afknipte. Weet je wel, ze had eigenlijk kapster moeten worden, maar nou ja, ze bleek dus een soort spionne te zijn. Nou ja, ik kan het allebei hebben natuurlijk, maar Tom Jones die vertelt ons het verhaal van die dame onder de naam van Delilah.

Ja, ja, je vraagt je af of Tom wel het Bijbelse verhaal kende. Maar dat laten we verder ook weer in de middag. Ik ga het hem niet vragen. Ik bedoel, vind ik ook helemaal niet belangrijk. Tom Jones, potdooi van de stem heeft die man. Hè? Ik bedoel, op hoge leeftijd. Ik hoop dat ik, laat ik zeggen, hij is natuurlijk jouwer dan ik. Dat ik, als ik zijn huidige leeftijd bereik, als ik dat bereik, dat ik dan, laat ik zeggen, diezelfde energie nog kan opbrengen die hij te berden brengt, teweeg brengt. Nou, en een van, laat ik zeggen, die elementen die daar een rol in kunnen spelen om je daarheen te brengen, dat is toch ook vrolijkheid en in deze tijd. En dan met name ook herinneringen waar je warm van wordt in de zomernachten. Ja, dan kom ik vanzelf uit bij Olivia Newton-John. En die ander, John Travolta, weet u wel, Summer Nights.

Ja, ja, vertel me nog maar wat meer erover. Nou, dat doen we gewoon niet, hè. We houden het gewoon heel simpel en heel kalm. Maar wat wel van belang is, wat Laura Fiji me nou gaat vertellen. Want ja, die quiz, wilde ze het allemaal van een ander weten, hè. Houd het maar simpel, denkt Laura. Gewoon heel simpeltjes, rechtstreeks. Have I told you lately that I love you? Dat is een hele andere insteek. Persoonlijk voel ik daar wel meer voor, eerlijk gezegd.

Ja, dat is toch wel heerlijk, hè? Als je de probleempjes wegneemt. En dan vooral als het dus in de liefde hangt. Ja, nu iets heel anders. Ik ga nou naar een instrumentaaltje. Maar dan ook even van, laat ik zeggen, nou, totaal anders zou je het ook kunnen noemen. Lekker een beetje wild. Rob Hoeke. Nou, als ik Rob Hoeke zeg en de mensen die weten wie ik bedoel, dan weet je ook dat het niet zo gaat klinken als wat Laura zojuist liet horen. Nee, alles behalve. En dan de Boogie Woogie Stomp. Nou, jongens. We gaan eventjes een kleine 3 minuten gaan wij met Rob Hoeke even de Boogie Woogie draaien. En hoe?

Bent u wakker geworden? Ja, ja, dat is dat krijg je met Rob Hoeken wel zo, hè. Nou, de swingend dan wel. Ja, dat was heel anders als je een andere Nederlander die niet meer onder ons is van stal haalt. En ik vind dit een van de... Ja, nou ja, Frans Halsema, daar gaat het om. En Frans die heeft toch wel heel bijzondere nummers geschreven. Dat nummer voor haar, maar ook dat andere prachtige, vind ik. En ik hoop dat u met me eens bent, dat prachtige nummer. Als er iemand op de wereld is, ja, dan ben jij het wel. Frans Halsema.

voor alles een machine. Het gemak, dat dient de mens, al zijn ze vaak stuk voor stuk overbodig. Een elektrisch wafelijzer, waar ligt de grens?

Ja, heerlijk. Nou, en wat heb je dan, als je zoiets zegt, dan kan ik eigenlijk alleen maar zeggen dat zoet is. Nou, dat zoet en dan, nou ja, dan moet je er ook bij dromen natuurlijk. Hè? Dan komt dat helemaal tot uiting, lijkt mij. Of je dat nou al te letterlijk doet, dat dromen, of gewoon aan het dagdromen bent, wat maakt het uit? Ik denk voor Annie Lennox en de Rhythmics eigenlijk niet zo heel erg veel. Hè? We gaan het gewoon luisteren.

Ja, ja, en als je nou zoete dromen hebt, ik zei het al, je kunt dagdromen. Maar ach, als je in de avond, de late avond, meestal de bedstee opzoekt, dan, ja, dan zou die droom wel eens kunnen komen. In de avonden dus, met Boudewijn de Groot, wie zal het zeggen?

Ja, dat is natuurlijk een heerlijke Nederlandse invulling van dat gevoel. Als we meer naar het zuiden gaan, krijg je toch een wat andere invulling van, laat ik zeggen, iets als wat ik zojuist heb gehoord van Boudewijn. Ik ga naar Italië, ik ga naar naar Ricky e Poveri en die zingen over Sara Perché Ti Amo. Ja, dat is ongeveer hetzelfde, maar dan anders. Ja, en hoe dat klinkt, dat zo dus.

Ja, ja, en nou, bij dat gevoel krijg je natuurlijk het idee dat het leven als een roosje is. Nou, Michael Bublé en Cecile McLaurin, die gaan ons daarover enige iets vertellen.

Ja, La Vie en Rose. Dat was van Michael Bublé en Cecile. Ja, we lopen langzaam maar zeker naar het klokje van 12 uur. Dus zometeen krijgen we wat anders. Maar nog twee nummers. Eerst Lisbeth List. Ja, La Vie en Rose. Zou dat ook hoog in de hemel zijn? Ik ga eens even luisteren. Dat deed ik al een paar keer en dat doe ik weer. Zo hoog in de hemel dus. Lisbeth List.

Ja, en met Lisbeth hadden we het ene laatste nummer van deze Sem op zaterdag. En aan de volgende week ben ik weer. Krijgen we er weer een stel. Jawel, daar gaan we vanuit. En ik heb besloten om deze maand maar te gebruiken om terug te kijken in mijn archief. Laat ik het zo stellen. Dus dan weet u dat alvast. En wat u ook weet is dat zo meteen uiteraard Jan van Veen gaat komen met Weekend Magazine. Dan hoort u wat er hier in het Aalsmeerse gebeurt. Maar voordat het over is, gaan wij afscheid nemen van u met Nina Simone. My Baby Takes Care of Me. En daarmee zou ik zeggen, fijn dat u geluisterd heeft. Graag tot volgende week. Dag dag en take care.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Weekend Magazine. Met Jan van Veen.

Ja, en Bob Marley was het weer. Hè. Die vertelde op zijn eigen speciale manier dat het weer tijd is voor het Weekend Magazine. Ja, en dat doet hij zoals altijd. Hè, deed hij dat met zijn achtergrondzangeressen die hij zijn vogeltjes noemde. En je luistert dan ook naar Radio Aalsmeer. En ondergetekende Jan van Veen is natuurlijk in de studio om je te vertellen wat er vandaag zoal te doen is. En natuurlijk gaan we ook naar muziek luisteren. Heel veel muziek dat voor een groot deel samengesteld is uit nummers van lang geleden. En laat ik dan maar meteen beginnen met een oudje van de Beatles. Ja, dat is elke week raak, hè? Dat weet de vaste luisteraar wel. Van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band wil ik het graag nog eens laten horen. Wednesday morning at 5 o'clock, she's leaving home. Ja, en dat komt eigenlijk, het staat nog op mijn stick van vorige week. Vorige week had ik iemand uitgenodigd en die vertelde over hulp bij opvoeding. En dat hulp bij opvoeding, en dat heb ik toen laten horen op verschillende manieren. Want er zijn in de jaren 60, 70 nogal wat nummers uitgebracht die daar iets mee te maken hadden. En dat was ook in dit geval bij de Beatles zo. Ja, de ouders die hebben een meisje opgevoed, hun dochter, hebben ze in de watten gelegd. En nou ja, alles wat ze maar wilde hebben, kreeg ze. Het was een welopgevoed kind. Althans, dat vonden zij. Maar op een ochtend om 5 uur, dan staat ze op en verlaat het huis. Op weg naar iemand met wie ze een afspraak heeft. Ja. En voor haar ouders legt ze dan in de keuken een briefje klaar om dit allemaal uit te leggen. Moeder staat op, gaat naar beneden en ziet dat briefje in de keuken en leest wat erop staat en stort in. Waar hebben zij dat aan verdiend, vraagt ze zich af. Alles was voor hun dochter. En de dochter, die heeft lol in haar leven. Zij denkt op dat moment, plezier in het leven, dat is onbetaalbaar. Het is een typisch 60e jaren tekst, hè. En let dus op dat heen en weer zingen tussen Paul McCartney en John Lennon. She's leaving home.

En in stilte gaat het voorbij. Hè? She's Leaving Home van die geweldige LP Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ja, terug naar het onderwijs en die opvoeding nog maar een keertje met Pink Floyd. Another Brick in the Wall. Ja, dat gaat over een spreekwoordelijke muur die mensen opbouwen in hun leven. Een slechte ervaring verandert in een steen. En zo bouwt men in het leven een muur op. En veel van die stenen, die komen uit de opvoeding en het onderwijs dat men krijgt. En bekend is dat er voor een kinderkoor, dat komt daarin voor, er werd een schoolklas voor uitgenodigd. En de directie van die school, die wist daar eigenlijk niks van. En later sprak de directeur daar schande van. Verschrikkelijk, hoe kon dat? En die kinderen kregen overigens nauwelijks wat uitbetaald voor wat ze deden. En ja, later toen een van de kinderen op wat latere leeftijd dacht van, ja, wat eigenlijk te gek voor woorden. Die plaat is miljoenen keren verkocht. En dat is eigenlijk te gek. En die heeft daar toen werk van gemaakt. En dat is voor het gerecht geweest. En dat koor dat heeft gelijk gekregen. En dat is allemaal nog goed gekomen met de centjes. Another Brick in the Wall. En dat is dan Pink Floyd.

Ja, en dan vergeet ik eigenlijk nog te vertellen dat er een soort dubbele ontkenning in zit. We don't need no education. Dat is een dubbele ontkenning. En eigenlijk is dat ook een beetje juist expres gedaan van... En het moet natuurlijk wel opgevoed worden. Je moet natuurlijk wel iets leren in het leven. Maar niet full controle. Het hoeft niet allemaal precies zo. Want daaraan kun je zien dat er stenen ontstaat waar je niet mee overweg kan. En dat is die another brick in the wall. Ja, dan een mooi nummer van Bob Dylan. Maar ja, uitgevoerd door een andere band. Hè, want de vaste luisteraar weet dat wel. Ik vind de nummers van Bob Dylan echt prachtig, maar zijn stem, dat vind ik toch echt minder. Ik vind altijd de uitvoering door anderen vind ik altijd beter. En in het begin waren dat met name de Birds, die zijn liedjes zijn eigen draai gaven. Ik heb er aardig wat gekocht, moet ik zeggen. En een van de eerste nummers van Dylan waar ze mee kwamen was Turn, Turn, Turn. En de voorman van deze groep was Roger McQueen. En dat was die man, als je net zo oud was, dan weet je het nog wel. Die had zo'n rechthoekig klein brilletje op. Wilde ik ook. En ik heb jaren met zo'n rechthoekig klein brilletje gelopen. En ik weet nog dat er vaak tegen me gezegd werd dat je daar doorheen kan kijken. En mijn antwoord was stevast: daarom hebben ze het van glas gemaakt.

nummer dus van Bob Dylan, hè. Turn, turn, turn, dat waren de Birds. Ja, dat is weer eens een keertje de beurt aan de Shadows. Ja, maar naar mijn mening is er nooit meer zo'n gitaargroep geweest. En ja, in de eerste plaats waren dat natuurlijk de jongens die Cliff Richard begeleiden. Maar ja, zelf kwamen ze ook steeds met een nieuw instrumentaal nummer. En ik weet nog dat ik de LP gekocht heb met de beste nummers. En die heb ik aardig wat keren gedraaid, moet ik zeggen. Ik heb klaarstaan 36, 24, 36. Ja, dat nummer was in de jaren 60 overbekend van het programma Top of Flop. Ja, dat was ook het programma van Herman Stok. Die nieuw uitgebrachte platen in de jukebox stopte. En dan mochten de juryleden hun mening geven of het een top zou worden of een flop. En als de meerderheid dan voor een top was, dan hoorde je een bel gaan. En als het een flop werd, dan hoorde je een toeter. Ik weet toch dat er een nieuw nummer uitkwam van de Beatles. En dat werd als flop beoordeeld. Maar daar zat de jury toch een heel klein beetje fout, bleek later. Ja, en waar kwam die titel toch vandaan? Hè? 36, 24, 36. Nou, ik zal het je vertellen. 36, 24, 36, dat zijn de ideale maten voor borst, taille en heup. Het is maar dat je het weet. We gaan hem horen. En velen van mijn leeftijd zullen direct die jukebox zien. Met Herman Stok in Top of Flop. 36, 24, 36.

Ja, de maat is 36, 24, 36. En dan moet je als DJ een beetje opletten. Want het duurde maar 1 minuut en 40 seconden. Daar moet je nu mee aankomen. Dat lukt niet echt, moet ik denken. Ja, vandaag is natuurlijk ook Marjan weer van de partij. Zij wil graag een habanera horen. En dat is een Cubaanse muziekstijl die ontstaan is zo rond 1830 in Havana. En zij wilde graag horen Maria Teresa Vera met 20 años, oftewel 20 jaar.

Ja, dat was dus habanera, een bepaalde muziekstijl. En daar zocht ik het een en ander over op. En dan dat bleek dat het een soort beheerste Latin was. En ja, dat was duidelijk te horen, moet ik zeggen. En toen ik aan het zoeken was, toen vond ik een nummer in die stijl van Elvis Presley. Jawel, No More. En dat is eigenlijk niet echt zo vreemd, want ja, met name in de films waar je optrad, kwamen allerlei muzieksoorten aan de orde. Toch even laten horen, die habanera muziekstijl van Elvis Presley. No More.

Ja, grappig dat ik die nog vond. Want, ik vind het zelf een mooi nummer, moet ik zeggen hoor. Eens even kijken wat er vandaag te doen is. Naast meer natuurlijk Korenmolen de Leeuw. Hè. Daar is, elke zaterdag is die open van 10 tot 4. Waar je je meel kan kopen. Vandaag. En dan hebben we kinderboerderij De Boer Vreugd. Die in de Betelverlaan is dat natuurlijk. Hè. En dat is open op zaterdag en zondag tot 16:30. En dan hebben we morgen de Watertoren open trouwens. Dat is de hele maand augustus, zo op zondag, van 1 tot 5. En ik moet zeggen, met dit weer heb je daar werkelijk prachtig uitzicht hoor. En in de historie zit daar een demonstratie honingslingeren. En dat is van 2 tot 4 uur. En dan moet je zijn bij ingang van het Praamplein. Ja, de volgende plaat is een prachtig nummer van Art Garfunkel. Art dus, dit keer zonder Paul Simon. Ja, en dan is nog eens een keertje duidelijk te horen wat een prachtige stem die Art Garfunkel had. Jammer dat die beide heren uiteen gingen, moet ik zeggen. En ik weet toevallig dat er recentelijk nog een toenaderingspoging gedaan is. Maar ja, toen bleek die stem van de ruim 80-jarige Art Garfunkel toch niet meer de ouder te zijn. Het is er niet van gekomen, jammer hoor. En het nummer wat ik ga laten horen, dat komt uit de film Watership Down. En dat gaat over een troep konijnen die op weg gaat om een nieuwe kolonie te stichten. En dat is een tekenfilm. En ik moet zeggen dat ik weet nog wel dat zo af en toe schoten de tranen in mijn ogen bij die film hoor. En dat heeft trouwens toch een aparte lading voor mij. Want dat boek dat verscheen, dat heet Waterschapsheuvel. En dat kreeg ik van een van mijn eerste 8e groepers cadeau die mijn school gingen verlaten. En dat was echt een aandoenlijk verhaal. En die Art Garfunkel heeft daar een prachtig nummer aan toegevoegd. Luister maar.

Ja, en ik heb het net helemaal uitgedraaid, want wat vind ik dit een prachtig nummer. Ja, dan gaan we natuurlijk ook nog even kijken op het lijstje van de vaste luisteraar. En ik moet zeggen dat Bert toch een aparte, brede smaak heeft, hoor. Dit keer stond er op zijn lijstje een nummer van Julie London. En wel Fly Me to the Moon. Ja, en die Julie London, dat was een Amerikaanse zangeres. En niet alleen zangeres. Ze trad ook op in een aantal films. Ja, wel een stuk of 20. En bij de Amerikaanse soldaten in de Tweede Wereldoorlog was ze een populaire pin-up. Jawel. Ze had ook een wat lage, zwoele, iets wat ronkerige stem. En dat had een, ja, laat ik zeggen, een sensueel effect. En die stem was heel geschikt voor blues en ballads. Ze kreeg ook een ster in de Hollywood of Walk of Fame. We gaan het horen in Fly Me to the Moon. En Bert, dank weer. Hè.

Ja, wat een heerlijke uitvoering van Fly Me to the Moon was dit, zeg. Dank weer, Bert. We gaan verder met Crowded House. Ja, het Crowded House, dat is een Australische groep. Die hadden een aantal hele aardige hits in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. In 1992 scoorden zij een zomerhit in heel veel landen. Zo ook in ons land. En dat was de single Weather With You. En die band die gaf een laatste optreden in 1996 was dat op de trappen van het Opera House in Sydney. Jawel, daar luisterden maar liefst 250.000 mensen naar. We gaan het nog eens horen, Weather With You, Crowded House.

Ja, Crowded House. En dat kwam helemaal uit Australië. Een tijd dus voor een nummer uit ons eigen land. En dat wordt weer eens een keertje oerend hard van de band Normaal. Met als zanger natuurlijk Benny Joling. Ja, zij waren een van de eerste bands die in dialect zongen. In dat Achterhoeks dus, hè. En in 1977 werd dat een gigantische hit in ons land. En er staat vanaf het allereerste begin trouwens ook genoteerd in de top 2000. Hè? Het gaat over een verkeersongeluk. Bertas rijdt op zijn Norton en Tinus op de BSA. En ze zijn allebei een beetje dronken en verongelukken dus. Ja, nou ja, goed. Dat verhaal kunnen ze beter zelf vertellen. Oerend hart met als verteller Benny Joling.

Ja, ja, ja, dat was het verhaal van Bertus en Tieners. Berten op de Noordzee en Tieners op de WSA. En dat werd allemaal verteld door Benny Jolink. Nou, dan zag ik bij Concert at Sea, zag ik Ilse de Lange weer eens optreden met So Incredible. En dat nummer, dat is al meer dan 20 jaar oud, maar ze zingt het nog alsof het de eerste keer is. Het plezier straalde er werkelijk vanaf bij dat concert. En ja, ik denk dat laat ik nog maar eens een keertje horen. Het was eigenlijk best een goede, aardige, lekkere plaat om naar te luisteren. Ilse de Lange dus, met So Incredible.

Ja, so incredible. En ja, we hebben Art Garfunkel in deze uitzending gehad. Hè. Dat was dat prachtige nummer. En toen dacht ik van, nou, daar kan er ook wel eentje bij van Paul Simon. En in verband met dat het niet meer bij elkaar gekomen is. In mijn uitzending zijn ze dan eventjes bij elkaar geweest. Hè. Ik heb gekozen voor Down by the Schoolyard. En dit keer dus solo optreden van Paul Simon uit zijn beginperiode, Down by the Schoolyard.

0: Down by the Schoolyard. Ja, ik zei het al, dat was in verband met het feit dat we Art Garfunkel solo hebben gehoord. Doordat ik letterlijk Paul Simon ook nog eventjes een keertje solo horen. Ja, dan zijn we aan het einde gekomen, zo ongeveer van het programma. Ik zal toch nog eens een keertje melden dat als je zelf een plaatje denkt van die wil ik nog eens een keertje horen en ik heb er ook nog een aardig verhaaltje bij, dan even een mailtje naar mij toe en ik ga ervoor zorgen dat dat voor elkaar komt. En mijn mailadres hier is jan@radioaalsmeer.nl. En zo dadelijk ga je luisteren naar Aalsmeer Actueel. En de heren staan al te glimmen en die staan al te... Ja, wanneer is dit programma afgelopen? Want ik wil zo graag beginnen.
1: Ik wil
0: wat nieuws. Nee, we gaan zo dadelijk naar het nieuws toe. En daarna dus Aalsmeer Actueel. En blijf vooral bij de radio zitten voor Radio Aalsmeer. Ik dank je voor het luisteren. En nogmaals, hier komt het nieuws.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag, met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
5: Ja, goedemiddag luisteraars, goedemiddag Aalsmeer en Kudelstaart. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Aalsmeer Actueel.
6: Het is weer zover.
5: Ja, mijn naam is Tjeerd Veninga en links van mij zit Rinus. Goedemiddag Rinus.
6: Hey, goedemiddag.
5: Hoe is het met je?
6: Ja, goed.
5: Mooi zo. Ja, ja, je had het al een beetje over de vakantie.
6: Nou, hou me op, schijn maar uit. Ik ben er hard aan toe.
5: Ja, zo is het. Ja, nou, wij allemaal. Ik kom eigenlijk zelf net terug, maar ik zou zo weer nog een keer gaan. Lijkt me heerlijk. En te gast vandaag Arnoud Brouwer. We gaan je zo naderspreken, Arnoud. Maar goedemiddag.
7: Goedemiddag.
5: Hi, welkom dat je er bent. Het is hier een beetje warm en een beetje, de airco doet zijn best. We gaan er wat moois van maken. Het eerste uur gaan we het hebben over de Pramerace. Daar ben jij voorzitter van.
7: Nog steeds.
5: Ja, dus daar hebben we heel veel zin in. Dat komt over anderhalve maand.
7: Wij trouwens ook.
5: Ja. Daar gaan we zo over hebben. We hebben het natuurlijk de radiocolumn, Lieve Guido. En onze band komt nog even langs. Het tweede uur gaan we de mand met nieuws doen. Dan gaan Rinus en ik alle nieuwtjes van de afgelopen maand even doorkammen en wat er op ons afkomt.
6: Ja, dat lijkt me wel handig. Want dan weet iedereen tenminste weer een keer waar hij aan toe is. Want ik bedoel, we hebben natuurlijk een prachtige krant.
5: Ja.
6: En we hebben het grote boze internet. Dus ook. Ja, en daar staat eigenlijk alles al vermeld. Maar ja, je kan het maar weten, toch?
5: Nou, en dit zijn de maanden dat je het echt bij moet houden. Want elke week wel wat te doen. Heb jij nog dingen op je agenda staan?
6: Waar
5: je
6: heb ik nog dingen op mijn agenda staan? Nou, ik heb in ieder geval één ding op mijn agenda staan. Dat is heel druk. Want ik moet en ik zal 20 augustus in het dorp staan. En dan zegt iedereen, wat moet je na 20 augustus in het dorp?
5: Wat valt er te
6: wat
5: doen?
6: Wat denk je van kaarten halen voor de nostalgische filmavond?
5: Juist.
6: Dat vind ik zo super belangrijk.
5: Ja, de rij is al net zo'n traditie als het evenement zelf. Ja.
6: Precies.
5: Ja. Ja, zeker. De feestweek komt eraan. De feesttent. Ongelooflijke line-up. Zelfs mijn zoons waren helemaal enthousiast. Dus, dan ligt de lat. ik zal niet zeggen dat die hoger ligt, maar die ligt elders. dus die hebben er ook veel zin in. En de nostalgische filmavond of middag. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar er komt nog veel meer op ons af. De Pramerace natuurlijk.
7: Ja.
5: En eind september niet onbelangrijk. De Ride for the Roses weer.
6: Dat sowieso.
5: Ik ga weer meelopen.
6: Echt waar?
5: Want je kunt fietsen. En dat doen de meesten natuurlijk. Het is tegen kanker. Ik sluit me aan bij Stichting Ademas. Die komen uit Nieuw-Vennep. Die hebben hier nu ook een locatie. Die helpen mensen met kanker.
6: Okay.
5: Op de meest interessante manieren vind ik. Want je kan ergens naartoe waar je je verhaal kwijt kan. Als je kanker hebt. Dus dan, de ene keer is dat gewoon heel simpel. Hoe gaat het met je? Je nek doet zeer, zal ik je even masseren. En de andere keer gaat het vrij diep. Hoe gaat het nou met je partner? Hadden jullie een kinderwens? Dat soort gesprekken kun je ook hebben. Hele heftige gesprekken. Maar het is heel goed dat ze er zijn. Dus ik sluit me aan bij dat team. En dan loop ik mee.
7: En dan zie ik je daar.
5: Ja, jij gaat ook.
7: Ja, natuurlijk ga ik weer lopen.
5: Ja. Ja. Want jij bent een loper. We maken het bruggetje. Ja.
7: Oh, sorry.
5: Nee, dat mag. Gewoon het interview in. Want je bent net terug van de vierdaagse. Hoe is het in godsnaam met je voeten?
7: Mijn voeten gaan goed. Een beetje last van mijn rug.
5: Je rug?
7: Ja. Hey. Een beetje te zware rugtas.
5: Oh ja.
7: Dus ik heb nu toch besloten op aandringen van mijn wederhelft. Ga nou maar een kleine rugzak nemen.
5: Ja, want dit is de vierdaagse. Met hoofdletter D, hoofdletter E.
7: Ja.
5: 4 keer 50 kilometer.
7: Klopt.
5: In Arnhem en Nijmegen.
7: Eerst dacht, dan gaan we naar Arnhem.
6: Zo zeg ik nou even trouwens in Nijmegen niet dat het in Arnhem is. Want dan schiet je.
7: Nee, dan worden er een paar boos worden. Vitesse
5: tegen NEC.
7: En zeg geen nek, want dan worden ze helemaal hysterisch. Worden ze dan.
5: Nek, nek, nak of nakt, nek.
7: Ja, klopt.
5: Kan ik niet meer zeggen. Maar 4 keer 50 kilometer, hoe is dat?
7: Het is net zo ver als met de auto, dus het is ver.
5: Ja. Hoeveel uurtjes per dag loop je dan?
7: 4 uur starten gemiddeld. 1 keer was ik om 2:30 binnen en de rest is 3, 4 uur binnen.
5: Zo, maar je vertelde net ook, het is vroeg op.
7: Ja, 1:45 staat de wekker.
5: De haan slaapt nog en dan gaan jullie 2:15 eruit.
7: Ja, de stappers die gaan naar huis toe en de wandelaars gaan beginnen.
5: Ja, die komen elkaar tegen.
7: Ja, klopt. Ja.
5: Studenten
7: die staan je aan te moedigen bij de start.
5: Dus, dan gaan ze zelf slapen en dan zien ze je
7: dan bij de finish. Staan ze dus middags weer.
5: Jongens.
7: Het is één groot feest. Het is altijd jezelf naar een, niet naar een hoger doel, maar je gaat jezelf een doel stellen om het te gaan halen.
5: Ja.
7: En dat voor de 20ste keer is het gelukt. Dus,
5: goed zeg, 20 keer gelopen.
7: Ja, 20 keer. Ja.
5: Ja, want voor de mensen die jou niet kennen, en dat kan natuurlijk heel goed. In dagelijks leven, dan
7: ik heb een jachthaven samen met mijn broer runnen.
5: Helemaal aan het eind van de Uiterweg.
7: Ja,
5: een mooie plek.
7: Ja.
5: Ik kom er graag.
7: Ja.
5: En hoe groot is de jachthaven?
7: Zomers kunnen wij 275... boten kwijt. En winters hebben wij er 330 op de kant staan.
5: Zo, allemachtig. En is het hele jaar door werk? Of is het echt seizoenswerk?
7: Nou, wij vervelen ons nooit.
5: Nee, je bent altijd wel bezig.
7: Nee, we houden onszelf bezig.
5: Ja, want je zegt heel makkelijk, maar dat doe je met z'n tweeën.
7: Ja, met z'n drieën.
5: Oh, met z'n drieën.
7: Met z'n drieën. Luca Groeneveld werkt ook bij ons.
5: Oh ja.
7: En dan hebben we met stallen een aantal vrijwilligers.
5: Geweldig.
7: En niet oneerbiedig wat ik nu ga zeggen, maar een stel oude lullen.
5: Ja.
7: Daar werken we, die helpen ons en dan gaat dat heel goed, gaat dat.
6: Ik wou zeggen, want zonder die oude lullen...
7: Dan gaat het niet.
6: Nee, precies.
7: Dan gaat het niet zo snel.
6: Nee, dat heb je nou helemaal goed.
7: Nee, maar dat weet ik. Dat realiseer ik me ook.
6: Ik denk dat ze altijd zeggen.
7: Nee. Vrijwilligers valt er staat heel veel dingen mee, hè?
6: Ja, absoluut. Ja. En daar weet jij alles van. Ja. En wij ook trouwens. Maar...
5: Ja, ja. Oud of ervaren. Hè? Dus, ja,
7: klopt.
5: Dat, ja, zeker. Dus, maar ja, dat is dus een flinke klus. En dan moet je toch een week losmaken voor die vierdaagse.
7: Ja, klopt.
5: Dat betekent dat die andere twee, het is ook nog in de zomer. Dus die andere twee
7: die
5: lopen eigenlijk hun eigen vierdaagse op de stijgers.
7: Die lopen dat dan. Maar nu is mijn broer op vakantie, dus ik mag het nu weer inhalen.
5: Ja, je hebt een stappenteller om je om
7: die
5: je
7: heb
5: pols.
7: Ik altijd. Gemiddeld is het 14 kilometer op een dag.
5: Ja, dus je hoeft niet veel te trainen.
7: Jawel, dat doe ik ook nog.
5: Ja, oh ja.
7: Ja. Elke maandag train ik in de Kop van Noord-Holland.
5: Oh ja.
7: Wij horen, dan traint onze dochter voor handbal. En dan doe ik, als zij een training is, doe ik mijn trainingsrondje.
5: Zo, en dat rondje?
7: Gemiddeld tussen de 8 en de 12 kilometer.
5: Oh ja, dat vinden wij een rond. Ja,
7: nooit een rondje.
5: Het is altijd een rondje. Ja. Een rond zeg je niet.
7: Ja. Ja, ja,
5: nee. Ja. Jeetje, en op die, in die vier dagen dat je dan dat evenement loopt, hoeveel stappen staan er dan op je teller?
7: Dat zijn er heel veel.
5: Ja.
7: Daar heb ik niet eens naar gekeken.
5: Ik denk een 250.000 meer.
7: Hè? Ja, dus ongeveer wel. De eerste dag is het 53 kilometer. Ja, en dan... is het best veel, ja.
5: En je zegt, ik heb geen last van mijn voeten?
7: Nee.
5: Ik denk
7: een beetje last van mijn wreven, maar ja, dat is altijd een beetje.
5: Maar geen blaren?
7: Ja, één klein blaadje.
5: Ja, ja.
7: Ja, om een kleine teen.
5: Oh ja, ja precies. Ja, ja. Ja, die wijkt uit natuurlijk. Ja,
7: dus, een klein wrijfpuntje had ik. Dus, maar we hebben hem weer.
5: Ja, ja. Dus 20 stuks. Ja. Krijg je ook een kruisje?
7: Ik heb een nummertje gekregen, nummertje 20. Pas bij 24 krijg ik een nieuw kruis.
5: Nou, kijk eens dan ben je zelf 25. Dus dan
7: ik
5: kun
7: blijf
5: je...
7: nog even doorgaan.
5: Ja, hartstikke mooi man.
7: Ja,
5: ja nou we gaan denk ik zo een wandelmuziekje opzoeken. Of misschien
6: een
5: iets
6: anders.
5: Ja, ik had je moeten voorbereiden.
6: Nou ja, ik weet wat voor muziek Arnoud Klein. Een beetje van oud.
5: Dat mag ook hoor.
6: Heb ik een verrassing voor je? Dat heb ik even niet klaarstaan.
5: Nou, kijk rustig.
6: Maar ik heb wel een heel mooi ander nummer klaarstaan. En dan gaan we gewoon lekker naar luisteren.
5: En dan komen we straks terug. En dan gaan we het hebben over waar je nu weer druk mee bezig bent. De Pramerace.
7: Dus, ja, helemaal goed.
5: Na de muziek spreken we elkaar. Verder.

0: Ja, dat was hem alweer. Teddy Swims in dit geval. Met dat hele mooie nummer. Tuna. Nee, wat zeg ik nou? Toch allemaal weer vergeke dingen. What more can I say?
1: Ja, en volgens mij komt hij naar Nederland. Als ik het begrepen had. Hij komt naar Ziggo.
0: Ja.
1: Niet? Ja, drie keer. Maar het is helaas
0: maar dat is pas volgend jaar, hè?
1: En het is al uitverkocht. Ja, zei de gek.
0: Het is even niet anders.
1: Ik heb het geprobeerd. Maar, maar ik dacht dat ik daar iemand thuis heel gelukkig mee zou maken. Maar hij was heel opgelucht dat het was uitverkocht.
0: Oh.
1: Zo zie je maar. Smaken verschillen. Maar die 150.000 mensen die wel kaarten hebben, die wens ik veel plezier. Want ik vind het ook wel leuk, ja. Nou, Arnoud, ja, ontzettend leuk dat je er bent. Ja, wat een verhaal, die vierdaagse op zich al super interessant. Maar je doet nog andere dingen die echt heel interessant zijn. En dit jaar extra bijzonder.
2: Ja.
1: De 40ste editie, staat ook op je shirt.
2: Ja, 40ste Pramerace.
1: Ja, we kunnen het op tv denk ik net niet zien, maar een heel mooi shirt is er. Een collectors item.
2: Ja, dat klopt. Ja, het bestuur.
1: 40 jaar. En, en je zit in het bestuur?
2: Ik mag in het bestuur zitten, ja.
1: En volgens mij ben je zelfs voorzitter.
2: Ik ben voorzitter, ja.
1: Juist, dus de baas van de Pramerace.
2: Zit zeggen ze.
1: Ja, ja.
2: Ik doe net alsof.
1: Je doet net alsof. Laat ons bij het begin beginnen. We gaan 40 jaar terug in de tijd.
2: Ja.
1: Hoe is het begonnen?
2: Nou, vier vrienden, de Dippers, die zijn het tijdens heel kort gaan we doen, want het is een heel leuk verhaal. Als je het terug wil, alles wil weten, moet je de podcast luisteren.
1: Ja.
2: Dan weet je echt alles ervan.
1: Leuk.
2: Drie dippers die gingen illegaal peuren.
1: Ja.
2: En toen kwamen ze met het idee in een praam, waarvoor gaan we die weer met die Pinta varen?
1: Ik ga het even ondertitelen voor de niet-oor-alsmeerders. Dippers, de DIP staat voor de illegale peurders.
2: Klopt.
1: En ze gingen peuren en ook dat is het een ondertiteling waard. Dat is vissen en aal, toch?
2: Ja, vissen en aal met een kluwe van gereigde wormen.
1: Kijk eens, dus er waren de drie of vier jongens?
2: Vier mannen. En die hebben dus het idee gedaan, we gaan een wedstrijd doen.
1: Ja, ja.
2: Toen waren het de eerste keer waren het de drie pramen.
1: Ja.
2: Daarna werd het er uit mijn hoofd 8. 18 en toen ging het heel snel.
1: Gaaf.
2: Ja. Ik kreeg net van onze penningmeester door dat wij op 151 inschrijvingen zitten momenteel.
1: Oh, geweldig.
2: Ja.
1: Ja. En het is
2: en hij gaat vandaag dicht.
1: Oh, vandaag gaat hij dicht. Ja.
0: Ja.
2: Ben je te laat.
0: En hoe lang gaat hij dicht?
2: Ik weet niet. Dat is een verrassing.
0: Nou,
2: net als een verrassing als hij open gaat.
0: Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, ik heb toevallig dat is heel veel van mijn familie hebben op pramen gevaren.
2: Of varen mee.
0: Of varen nog steeds mee. Ik bedoel, vroeger hadden we de Witte Valleeuwers en de Witte Wieven. Ja, dat is alles
1: ja, die ken
0: van
1: ik
0: mijn moeders kant.
1: Ja.
0: Tegenwoordig heb ik een schoonzoon en dochter. Die zitten ook op een praam. Ook nog een hilarisch verhaal trouwens. Want vorige week moesten we deze praam nog eventjes redden.
1: Oh ja, joh.
0: Ja, hij stond op zinken.
1: Oh ja, welke niet. Ja.
0: Ik bedoel, ja, je kan alles doen. Maar als het draadje van de accu van de bilgepomp afbreekt. En het begint te regenen.
2: Ja, en,
0: er staat al een beetje water in. Dan loopt zo'n praam ongelooflijk snel vol. Dus wij werden in spoed werden we bijeengeroepen. En waarom? Alle vier de eigenaren van de praam waren op vakantie. Ja, echt. Hé, hoe verzin je het? Maar goed, dan hebben we weer de papa's die opgeroepen worden. En dan mogen wij de praam gaan redden. Dat werd trouwens, en hoe is het ook mogelijk, een hilarische zondagmiddag moet ik zeggen. Dat dan weer wel. Het was geweldig.
2: Dat zijn de leuke verhalen.
0: We hebben eerst even de praam gered. Dat was, en toen begon het ook nog eens een keertje vorige week zondag knijterhard te regenen. Gelukkig hadden we een hele goede pomp. En vervolgens konden wij de keuken in. En we konden daar de verhalen op gaan hangen. Nou, dat werd een biertje. Dat werd er nog een. En dat werd er nog een. En dat werd er. Uiteindelijk, ik dacht, ja, maar wacht even. Ik wil om 3 uur de Grand Prix zien. Dat is niet gelukt. Ja.
1: Zo zie je, het zit diep bij iedereen. Ja. Ja. En vaak in de familie. Hè?
2: Ja. Ja.
1: Maar het was oorspronkelijk ook echt een race met die pramen.
2: Ja.
1: Ja, want er was ook volgens mij moesten ze een eiland nog op. Of heb je dat verkeerd onthouden?
2: Ik weet niet precies. Het was voor mij uit mijn hoofd. Was het de eerste was het een route volgen. Het was een hele simpele route, was het maar hoor.
1: Ja.
2: Ze hadden iets met vlaggetjes op de schoeien gespijkerd. En die moesten ze volgen. En dan was het ook met kleur aanhouden en alles. En er moest een krat bier leeg.
1: Oh, dat was het. Ja.
2: Dat lukt tegenwoordig al heel makkelijk bij heel veel teams. Maar daar gaan we het even niet over hebben.
1: 40 jaar oefening.
2: Ja, nee, en zo is het ontstaan. En de Dippers hebben 10 keer georganiseerd. En daarna heeft de Spier het overgenomen.
1: Ja, en de Spier is de stichting
2: Pramerace in Ere.
1: praamrace in ere. Ja. Ja, en de praam is natuurlijk een kwekersvervoertuig, een boot. Ja, staat niet bekend op zijn snelheid.
2: De ene wel, de andere niet.
1: Ik denk die 270 boten die bij jullie liggen, dat ze 270 wel sneller gaan dan een praam, of niet?
2: Ja, nou, dat wil ik niet niet zeggen. Nee? Nee, want er zijn hele snelle pramen.
1: Oh ja? Ja hoor. Van die slanke?
2: Dat ligt eraan hoe de zeeg is van de boot, hè?
1: Ja, ja.
2: Dat ligt er echt aan hoe die gebouwd is.
1: Ja.
2: Dus daar is heel veel verschil in.
1: Oh, oké. Okay. Ja, je kent ze niet anders dan heel langzaam pruttelend met een grote rookwolk erachter.
2: Nee, er zijn ook race-ramen zijn er.
1: Kijk eens, ja. En oorspronkelijk ging het om snelheid, maar nu gaat het vooral om het meedoen. Hè? En het,
2: Nou, bij sommigen niet hoor. Ja? We hebben nog wel een aantal raceteams. Dan is het ook de andere categorieën, de bokken, de dames en de recreanten. Die hebben toch een aantal die echt voor de snelheid gaan.
1: Oh, echt waar, ja.
2: Ja. En het is een combinatie van snelheid en de opdrachten goed uitvoeren.
1: Ja, ja.
2: Want de opdrachten zijn natuurlijk ook hilarisch geworden inmiddels.
1: Ja. Ja,
2: sommigen vinden het vreselijk, die opdrachten. Maar ja, ze horen er toch echt bij.
1: Precies, want er zijn uitdagingen onderweg.
2: Ja.
1: Die krijgen ze pas één dag van tevoren of de dag zelf?
2: Een aantal worden er gelekt.
1: Ja, ja. Gelekt.
2: Ja,
1: per ongeluk expres. Ja.
2: Ja, soms wel, soms niet. Soms is het echt per ongeluk. Ik kan er wel één al zeggen.
1: Ja, oh. Ja vertel. Ja. Wat moeten we?
2: Een inleveropdracht.
1: Oh jee.
2: Ze moeten een inleveropdracht. Maak een geschiedenisboekje van je team.
1: Oh,
2: A4 formaat.
0: Dat is leuk.
2: En dat moeten ze inleveren bij de Zot. Nee, niet de Zottewillig. De haven, Brasserie de Haven.
1: Ja,
2: die blijft erin zitten. Brasserie de Haven moet die ingeleverd worden.
1: Ja.
2: Ja, en dan gaan wij kijken welke het leukste is en het mooiste. En gebruik geen AI, dames en heren, alsjeblieft.
0: Nee, maar dat kan ook helemaal niet met dit.
2: Dat wil jij. Vorig jaar moest een schild inleveren. Hoeveel er niet met AI gepield hadden.
0: Ja.
2: Ja, maar jongens, doe het origineel. Doe het zelf. Veel leuker.
0: Klopt.
2: Ja,
0: ben ik met je eens.
1: AI kan je heel snel van 0 naar 80% brengen.
2: Dat klopt,
1: Maar die laatste 20%, dat doet de mensen toch vaak beter. Hè? Dat
2: zeker weten.
1: Maar je kan het wel als hulpmiddel gebruiken misschien. Maar
0: jongens, even tussendoor. Ja. Een geschiedenisboekje maken.
1: Ja. Ja, wat leuk.
0: Dan krijg je eigenlijk aan het eind van de rit, als je dat allemaal een klein beetje bij elkaar bindt. Ik zeg maar even wat, hè. Dan krijg je gewoon een nieuw erfstuk.
1: Oh, dat is wel interessant.
2: Waarvoor denk je dat we doen?
1: Ja.
0: Ja,
2: wij denken af en toe ook nog wel eens na.
1: Super. Oh, wel. Er zit een tentoonstelling in, Arnoud.
0: Ja, bijna wel.
2: Dat is een leuke brug die je maakt.
1: Ja.
2: Op 4 september hebben wij een niet-receptie op het gemeentehuis.
1: Ja, ja.
0: Niet-receptie.
2: Ja, de dippers willen het geen receptie noemen. Dus noemen het een niet-receptie. Maar er komt nog een ander woord voor. Daar hebben wij een receptie in de raadzaal, maar de burgerzaal. En er staan ook een tentoonstelling maken we daar. En die blijft de hele week staan tijdens de feestweek.
1: Oh, wat leuk.
2: Ofwel 6 tot de hele maand september.
1: Ja.
0: Ja.
2: En daarna gaat hij naar de historische tuin.
1: Oh, wow. Kijk eens.
2: Dus er komen echt pronkstukken uit de geschiedenis van de Pramerace komen te staan.
1: Oh, wat gaaf.
2: Ja. En we hebben nog een paar verrassingen in petto dit jaar.
1: Jeetje, wat leuk. Ja, want dat is wel heel erg leuk. Want je noemt AI.
2: Ja.
1: Maar als je 150 van die boekjes hebt. Ja. Dat zou ik dan wel weer door AI willen halen. Maar maak er één verhaal van.
2: Ik denk dat er
1: heel gaaf.
2: Niet 150 ingeleverd.
1: Nee.
2: Ik denk dat al 130, 100, dan mogen we massaal.
1: Nou ja, dat is nog steeds.
2: Dat is het veel.
1: Ja.
2: Dat is het veel.
1: Ja.
2: En sommigen doen gewoon een blaadje en een foto. Maar sommigen die gaan echt uit hoor. Met inleveropdrachten.
1: Ja, dus, en dit is dan een vrij complexe opdracht. Ja. Maar soms is het ook gewoon, ze moeten een rondje maken, geloof ik. Of iets
2: je doet op de opdracht zelf. Ja, dat op een andere opdracht. Ja. Dus, ik kan wel op een oude noemen.
1: Ja.
2: Je moet graven naar goud. Een bad eens zoeken. Een bad eentje zoeken hebben we al gehad. En we hebben een keer over een net met tussen twee pramen hebben. Dat je moest, twee fletten moest je klimmen. Dat is al heel lang geleden. Over een balk lopen. Die over bagger heen lag. Wat hebben we nog meer gehad? Ja, de raadsels die je moest oplossen onderweg. Ik heb zelfs een keer een bloemstuk moeten maken onderweg. Een bloem in elkaar moeten zetten. Ja, het zit echt van hond naar her.
1: Geweldig toch? Ja. En dan, als je dan met een aantal op de boot zit, is altijd iemand die er meer aanleg voor heeft.
2: Meestal is er één. De Sjaak.
1: Die
2: de opdracht moet doen.
1: De opdrachtbof. Ja. Wat grappig.
2: Dus we hebben veel dingen uit de oude doos gehaald aan spelletjes.
0: Maar daarom is het ook geschiedenis.
2: Dat klopt.
0: Toch?
2: Geschiedenis.
0: Ja. Geschiedenis.
1: Geschiedenis. Geschiedenis. En nu is de route inmiddels vrij lang. Hè? Want het duurt alles bij elkaar een paar uur. En we zitten graag altijd te kijken aan het eind vanuit de weg. Aan de overkant. En dan komt alles een beetje achter elkaar langs. Wat zijn de beste plekken om te gaan kijken als je niet toevallig... aan de route woont, maar je wilt toch gaan kijken waar kun je het beste gaan staan.
2: Raadhuisplein is mooi.
1: Ja.
2: Dan komen natuurlijk een aantal uit de Raadhuisplein, Praamplein.
1: Praamplein
2: komen we niet meer. Dat gaan we niet meer doen.
1: Staan, ja.
2: Nee,
1: ja.
2: Praamplein komen we het een aantal keer door. De route is trouwens ook iets anders geworden.
1: Oh ja?
2: Ja, ja, die wordt ook binnenkort bekendgemaakt. Ik zou, wat jij zegt, het einde van de Uiterweg.
1: Ja, daar is veel plek. Ja.
2: Dan komen ze twee keer voorbij.
1: Oh ja, dat is ook leuk.
2: Heen.
1: Ja.
2: En terug.
1: Als ze geluk hebben, ja. Ja.
2: Nou, als ze het willen doen.
1: Ja, wat leuk.
2: Ja. Ja. Dus en misschien op de bruggen staan, dat is ook leuk.
1: Ja.
2: Vinden de verkeersregelaars niet leuk, maar wij wel.
1: Die paar uurtjes. Ja. Ja. Ja. Het is,
0: En natuurlijk bij de start en finish op de Pontweg.
2: Ja, dat is de finish. Sorry, de finish is
0: bij de start op de Pontweg.
2: De finish is bij de Nieuwe Meer.
0: Ja. Oh, ben je er nu weer?
2: Ja, dat is sinds vorig jaar. We hebben die weer teruggebracht.
0: Oké. Okay.
2: Ja, want dan hebben we de route andersom.
0: Ja.
2: En dan hebben we de natuurlijke bottleneck in de Brandewijnsloot.
0: Ja.
2: Dan gaat het iets veiliger langs de historische duin, zullen we zeggen.
0: Bijvoorbeeld,
2: want er waren nogal af en toe ongelukjes.
0: Ja, precies.
2: Ja.
1: Hoe verklaar je, misschien moet je er ook niet te lang over nadenken, maar hoe verklaren jullie het succes van de Pramerace? Want het begint als een grap, het groeit van 3 naar 150 boten.
2: Ja.
1: Als meer staat langs de kant, alles door elkaar.
2: Ja, het is van oud tot jong.
1: Er is veel werk voor nodig.
2: Ja.
1: Je moet zo'n praam in onderwater bewaren, je moet hem opgraven, je moet hem of op hijsen eigenlijk, je moet hem restaureren, je moet hem optuigen. Dus het thema is ook weer elke keer anders.
2: Ja.
1: Waarom doen mensen het allemaal?
2: Het is een gevoel, denk ik, die je erbij hebt. Ik zal je zeggen, vroeger vond ik er niks aan.
1: Nee.
2: En toen ik met mijn vrouw mee mocht met mijn schoonvader, toen was ik om.
1: Ja.
2: En vroeger zelf gevaren en nu mag ik in het bestuur zitten. Toen was ik 3 maanden bezig en nu ben ik 12 maanden met de Pramerace bezig.
1: Het is je leven geworden? Een beetje.
2: Bijna wel, ja.
1: Ja, wat leuk, man. Ja.
2: Ja.
1: Maar je hebt natuurlijk ook die klik met het varen zelf en met
2: dat
1: de buurt.
2: Dat klopt.
1: Maar toch,
2: Het is een gevoel wat er in Aalsmeer leeft. Het is samen, het is doen, het is feesten.
0: Nou, dat
2: feesten.
0: Is het vooral denk ik wat je zegt. Het is samen.
1: Ja, vind ik ook. Ja.
0: En dat zie je eigenlijk nog maar heel weinig.
2: Klopt.
1: Met weinig wat je verbindt, ja.
0: En het samen zijn, de verbinding, het bezig zijn met het tot stand brengen van ik kan gaan varen.
2: Ja.
0: Want dat is ook nog een dingetje met zo'n braam.
1: Ja.
0: Ja, dat maakt. Er zijn al heel veel hilarische avonden aan vooraf gegaan voordat je met zo'n praam op stap gaat.
2: Ga eerst naar het themaavond. Ga een thema verzinnen voor je team.
0: Precies.
2: Als ik dan wat dat nu zie, mijn zoon die vaart nu ook. Wat die allemaal verzinnen. Qua onzin. En leuke dingen. Ja, dat is geweldig. En die avonden die zijn, wat ik zelf natuurlijk ook nog deed. Ja, vroeger. Die avond dat je zit te bomen over wat ga je doen? Hoe ga je het aankleden?
0: Ja,
2: en daarna het uitvoeren met z'n allen. En dat is ook altijd gezellig die avond.
0: Ja,
1: er zijn natuurlijk veel evenementen in Nederland. En vaak wordt het voor je georganiseerd.
2: Ja, klopt.
1: Of het is iets wat op heel veel steden en plekken voorkomt. Maar dit is echt uniek voor Aalsmeer.
2: Voor heel Nederland
1: en
2: dit.
1: En het is niet bedacht door een reclamebureau. Ja, uniek is de enige die het heeft.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja, dus, en dan een gemeente die zeg maar een beetje af is gehaakt met het bloemencorso.
2: Ja.
1: Wat je kunt vergelijken. En hier gaan ze helemaal voor.
2: Ja, het is,
1: je moet maar een praam hebben. Hè?
2: Maar er worden heel veel pramen gebouwd.
1: Ja?
2: Ja, dat is dit jaar voor uit mijn hoofd. 5 nieuwe pramen komen erbij.
1: Ja, ja.
2: Aluminium.
1: Oh, echt?
2: Aluminium,
1: echt
2: er worden geen houten meer. Vorig jaar zijn er 2 houten gemaakt.
1: Ja.
2: En 5 aluminium. En volgens mij zijn het dit jaar 6 aluminium.
1: Ja, ook nog elektrische pramen of zo?
2: Nog niet. We gaan er niet vloeken in de kerk.
1: Kijk,
2: milieubewust is prima. Maar die dag moet toch alsjeblieft nog wel even kunnen, jongens.
0: De pramrace is gewoon... We hebben 2 grote milieudelicten in Aalsmeer.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat zijn en Aalsmeer Roest niet.
1: Zo.
0: En de pramrace.
1: Zo. Dan ligt de hele aardbol.
2: Kan nog 1 noemen. CO2.
0: En nog 1?
2: Ja, iets van dat vuurwerk.
1: Oh, ja, dat zal ook niet geweldig zijn.
2: Maar een penta moet roken en stinken.
0: Ja, natuurlijk.
2: Want je moet van die praam afstappen en je handen moeten stinken naar de benzine.
0: Ja.
2: En je moet helemaal stinken gewoon naar de rook.
0: En de teer.
1: Ja, ja. Het is een fenomeen.
2: Als je een oude praam hebt.
0: Als je een oude praam hebt,
2: dan
0: moet je stinken naar de teer. Ja. Absoluut.
1: Er zijn echt betere motoren, maar het moet een penta zijn. Hè?
2: Ja, dat mag alleen maar. Nu U21 of U21S.
1: En ik hoor dat ze oorspronkelijk van Volvo zijn, toch?
2: Die Volvo penta, klopt. Ja.
1: Dus je vaart een Volvo.
2: Ja.
0: Ja,
1: chic toch? Ja.
0: Maar dan anders.
2: En dan zou ik je ook zeggen, wij hebben natuurlijk even, de Spie heeft jaren geleden een. De Dip zelfs nog. Nee, de Dip die heeft toen een gloednieuwe Penta in kist gekregen.
1: Zo.
2: Als prijs.
1: Oh.
2: En dat is eigenlijk de hoofdprijs van de Pramerace. Dus dat is een wisseltrofee natuurlijk.
1: Ja.
2: En dan is het leuk dat teams elk jaar, als ze wat gewonnen hebben, dat ze wat in die kist maken. Dus of een beeldje of een tekst. Ja, het is echt, als je die kist open doet, dan is het geweldig om dat even te gaan kijken en lezen allemaal.
1: Ja,
2: ja, want dan wordt het zometeen allemaal ingeleverd en dan kunnen we kijken of alles er heel is.
0: Wordt die kist ook weer tentoongesteld?
2: Die komt als het goed is, als het team hem op tijd inlevert, dan zetten we hem even in het gemeentehuis, ja.
0: Kijk, dat bedoel ik. Ja. Dus
2: dan kan je daarnaar kijken, niet aankomen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Kijken doe je met je ogen.
0: Maar dan hebben ze in het gemeentehuis hebben ze daar van die hele mooie paaltjes met van die lintjes omheen.
2: Ja, klopt,
0: en dan is het helemaal net echt.
2: Ja. Maar als het goed is, zetten we alle trofeeën neer.
0: Oké, okay, geweldig.
2: Ja, dat zijn er dus, ik heb er gisteren geteld, 19 trofeeën.
0: 19?
2: Ja, dus 19 prijzen hebben we.
0: Oké,
1: zo. Er valt wat te winnen. Ja.
2: Ja, klopt. Het is knap als je niks wint.
1: Ja. Kans op
2: en je hebt teams die gewoon nooit wat winnen. Dat is heel lullig is dat. Maar dat lukt dat niet altijd. Nee,
1: maar bij 1 op de 8 kan een prijs winnen. Als je het verdeelt. We gaan heel even eruit voor muziekje. Komen we straks bij terug voor anekdotes.
2: Leuk.
1: Oproep. Mensen kunnen misschien nog iets doen.
2: Zeker.
0: Maar, ja, en we schrijven.
1: En we komen terug.
0: Met de rotgang. Want dat gaat komende uren.
2: Dat gaat hij dicht.
0: Misschien wel morgenochtend vroeg. Je weet het niet.
2: Ik ga wel eens even kijken of hij doet.
1: Ja.
0: Wie er nog even inschrijven.
1: En na de muziek versturen we ook onze maandelijkse brief aan de burgemeester. Lieve Guido. Maar eerst even lekker ontspannen.
0: Gaan we nu luisteren naar een artiest die heel veel mensen niet kennen. Maar ik ken hem toevallig wel. Moet ik anders zeggen. 10 oktober staat hij in het al onbekende Paradiso in Amsterdam.
1: Oh ja.
0: Ik ga erheen.
1: Ja.
0: En daar ben ik zo ongelooflijk blij mee. Het is Jack Savoretti. Heb je er ooit wel eens van gehoord?
1: Het gaat nu voor mij, gaat er een wereld open. Ja.
0: Nou, dan laten we hem open gaan.
1: Top. Check.

0: Ja, dat was hem, Jack Savaretti met Breaking the Rules.
1: Tjonge, jonge, echt een schitterende stem. Ja, ik snap dat je naartoe wilt. En ja. Als er nog kaarten zijn, ik ga ook even kijken, want het is prachtig, zeg.
0: Ja, dat sowieso. Ik zou zeggen, ga zoeken, want volgens mij zijn ze er niet meer, maar oké. Okay.
1: Ja, we zeiden het net, en dat is vol liefde, Irinus, maar er is dus toch nog iemand schorder dan jij.
0: Ja, ja. Echt, hè?
1: Wat een stem. En dat je daar zo mooi mee kan zingen, is kunst. Prachtig, ja. We gaan even overschakelen naar de maandelijkse radiocolumn, lieve Guido. We blijven wel in thema. En ik weet niet of je het achtergrondmuziekje erbij hebt kunnen.
0: Staat er helemaal bij.
1: Geweldig, dan gaan we gelijk los. Ja. Lieve Guido, er zijn van die weken dat je als meerder echt eventjes anders voelt dan de rest van Nederland. Er ontstaat een gevoel dat uniek is voor ons als meerders. Het kan beginnen met dat je buiten ergens de eerste oude pentamotor weer hoort pruttelen. Of dat je mensen ziet met zwarte handen die over hun bougie meanderen. Wat denk jij? Kan die nog een jaartje mee? Schuren gaan open, je ziet versiering, pramen worden voorzichtig maar wel met heel veel liefde uit de sloot gevist. Je hoort een juichkreet. Yes, hij doet het! Niet meer uitzetten! De praamrace is misschien wel het mooiste stukje cultureel erfgoed dat we hebben, Guido. En het is niet bedacht door een marketingbureau. Het is geen miljoenenproject. Er is geen beleidsnota geweest met een visie tot 2040. Nee, gewoon een paar als meerders die dat zo'n 40 jaar geleden bedachten. Ach, zullen we een wedstrijdje doen? Het wedstrijdje om de leut werd een traditie. Let wel, een officieel erkende traditie. Wist je, Guido, dat de praamrace op de inventaris staat van de Nederlands immaterieel... het Nederlands immateriaal erfgoed. Het is dus cultureel erfgoed. Een traditie waarin oude pramen, waarmee vroeger bloemen naar de veiling werden gebracht, veranderen in drijvende theatertjes. Waar de Volvo Penta belangrijker werd dan de nieuwste elektrische buitenboordmotor. Waar winnen leuk is, maar meedoen eigenlijk veel leuker. En waar alleen vooruitkomen een enorme uitdaging is. Maar wat een praam is, dat weet jij natuurlijk zelf ook wel, Guido. Je hebt er tenslotte eentje op je ambtsketen staan. De gemeente heeft ook nog eens niet zo heel lang geleden zelf een praam aangeschaft. Ja, het zit echt diep bij veel van ons. In Alsmeer is er geen bloemencorso meer. Er is een light versie van carnaval. En er zijn steeds minder grote tv-shows. Maar wel, in bijna elke schuur vind je decorbouwers, techneuten en knutselaar. Samen aan het genieten. Meer dan 150 wild uitgedoste, wankele bootjes die amper blijven drijven. En dat alles oorspronkelijk georganiseerd door de dippers. Ja, wie zijn nou weer de dippers, Guido? De illegale purders, DIP, zijn er in 1987 mee begonnen. En tegenwoordig regelt de stichting Praamrace in Ere, SPIE, het festijn. En dat is wel zo leuk voor de dippers, want die kunnen nu zelf meedoen. De oude walmende motortjes achterop, de Penta's, gemaakt door Volvo, en de rest van het jaar zie je die pramen zelden. En dat komt dan weer omdat ze onder water worden bewaard. Het is echt zo. Alsmeerders wonen aan het water. Onze geschiedenis kwam over het water. Onze bloemen gingen over het water. En één zaterdag per jaar varen we niet omdat het moet, maar omdat het kan. In een tijd waarin we steeds vaker langs elkaar heen leven, is dat misschien wel het mooiste wat een dorp kan organiseren. Laten we zuinig zijn op die oude pramen. Laten we zuinig zijn op de ronkende Penta's, op de vrijwilligers, op de bouwloodsen. En vooral op iedereen die ieder jaar weer zegt: volgend jaar doen we dit en dan doen we het nog mooier. Want sommige

0: Tradities moet je niet vernieuwen. Die moet je gewoon blijven vieren. Lieve groet en tot volgende maand.
1: Wauw.
0: Ja, dat was
1: Ik heb kippenvel.
0: Kijk eens, ja. En je liegt niet, dat ik alles zien.
1: Ja, ja. Nou, nee, dit is mooi.
0: Dankjewel.
1: Ja, dit is heel mooi is dit. Ja. Ja. Daarvoor doe je dit ook.
0: Dankjewel. Ja, nou ja, dat is, soms raak je in de snaar. Nou, zitten we samen.
1: Nou, zitten we samen. Dat is het mooie.
2: Ik zal de airco wat hoger zetten.
1: Nog kouder. Ja, nog kouder.
0: Even wegwrijven het kippenvel. Wat raakte je dan?
1: Gewoon alles. De woorden. Het wat het eigenlijk dus betekent.
0: Ja. Ja. Ja, als je er elke dag mee bezig bent, sta je er misschien wat te dicht op.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, leuk. Ja.
1: Ik doe het met heel veel liefde, zeg ik altijd.
0: Ja, 100.
1: En het hele team doet het met heel veel liefde.
0: Ja, ja. Ja dat straalt het ook uit.
1: We doen ons best.
0: Deze brief gaat naar Guido, zoals elke maand. En jij zei net...
1: Ik heb toch wel een nieuwtje. Guido, onze burgemeester, die gaat varen.
0: Hij gaat mee.
1: Hij gaat meevaren met het team.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Wat leuk. Ja.
1: Ja, vind ik wat minder, want dan heb ik hem niet meer in de juryboot.
0: Ja.
1: Maar daar hebben we ook al, zijn we wel druk mee bezig om daar mensen voor te vinden die meegaan.
0: Leuk hoor. Ja. Ja. Welke boot? Of mogen we dat nog niet weten?
1: Eerlijk gezegd, even de naam vergeten. Nou,
0: dat maakt niet uit. Ja. Dat maakt niet uit.
1: Nou, dat,
0: Ik heb het laatst wel gezien. Hij had zijn Amsketen had hij om.
1: Dat is ook een praam op.
0: En daar staat een praam op.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, ja, ja. Mooi hè.
1: Ja, dat is heel mooi is dat om te zien. Ja.
0: Ik wist het helemaal niet, maar burgemeesters, die keten die ze dragen, die is vaak versierd met allerlei taferelen die staan voor de gemeente waar ze werken.
1: Dat klopt. Hij is een aantal jaren geleden is hij vernieuwd.
0: Ja, ja. Oh, oké. Okay. Ja.
1: En toen is het hele nieuwe Amstketen gemaakt.
0: Oh, oké.
1: Okay, en daar zijn echt de dingen van Aalsmeer staan erop.
0: Ja, wat goed, hè?
1: Ja. Nou, daar hoort de Pramerijs ook bij.
0: Ja, ja zeker. Ja, wat leuk. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Heb je nog meer interessante nieuwtjes over wie er meedoet, wat er gebeurt?
1: Nou ja, we zitten op 151 Pramen zitten we nu. Ja. Ik heb net nog even gekeken, de inschrijving is nog open. Dus mensen, wil je nog meedoen? Je hebt een praam en een penta, want dat is verplicht, een penta.
0: Ja.
1: Anders kom je namelijk de pontsloot kom je niet in als je geen penta hebt. En dan vaar je dus ook niet mee.
0: Nee.
1: Het praamontbijt komt terug.
0: Het praamontbijt?
1: Ja.
0: Wat is het praamontbijt?
1: Nou, de naam zegt het al.
0: Ja.
1: Het is niet op een praam eten. Nee, nee. Het is, daar wordt de laatste opdracht ook bekendgemaakt.
0: Aha.
1: Dat is dit jaar bij Jachthaven Piethuis.
0: En dat is voor deelnemers?
1: Dat is voor de deelnemers. Okay. Ja, dus de deelnemers en een aantal vrijwilligers die worden uitgenodigd. Maar de deelnemers, die moeten toch met twee mensen komen.
0: Ja.
1: Want ze moeten de inleveropdracht... want op vrijdagavond is palaver. En palaver is de briefing van de captains.
0: Oh, geweldig.
1: En dat is bij FC Aalsmeer. En daar krijgen ze dus de film te zien die we gaan maken. En daar waar alle opdrachten en de route bekend gemaakt wordt. Ja, en daar horen ze wat ze in moeten leveren tijdens het praamontbijt. En dat is een opdracht die je ook weer een keer gaat ophalen bij een post. Maar daarna moet je hem nog een keer gebruiken met een opdracht. Dus het zijn allemaal dingen. En de notaris, Matthijs van Galen, die gaat de laatste opdracht bekendmaken op het podium.
0: Zo.
1: Dus ja.
2: Dat betekent dat er nog aardig wat verplichtingen zijn. En ja, dat de laatste momenten van, oh jee, de praam moet nog af. Help.
1: Ja, we zijn twee man kwijt.
2: Want we moeten en naar het plaver. En die wordt zwaar hoor. De volgende ochtend naar het praamontbijt.
1: Die kan wel zwaar zijn, ja. Dat heb ik ook wel schat dat het zwaar was, ja.
0: Het is toch wat hectischer voor de deelnemers dan ik dacht. Ik dacht, het is gewoon instappen en lol maken.
1: Nee, het is een hele week. Het is we beginnen zeg maar de dag na het vuur en licht beginnen met de proefvaart.
0: Ja.
1: Dan hebben we dus de maandag hebben we de sportavond in de feesttent.
0: Ja.
1: Dan kan je je startnummer behalen, althans een goed startnummer. En dan heb je vrijdag palaver en zaterdagochtend hebben we het praamontbijt. En om 12:00 de start op de Pontweg.
0: Ja.
1: Dus het wordt logistiek voor sommige mensen ietsjes moeilijker. Omdat we eerst natuurlijk de drive-through hadden. Maar ja, we gaan eventjes terug in de tijd. Het mag weer, dus we gaan het even doen.
0: Zo,
1: ja. We weten niet of het volgt, maar we gaan nu in ieder geval dit jaar gaan we het praamontbijt doen.
0: Praamontbijt, wat leuk. Ja.
1: Samen
2: terug
1: met,
2: in de geschiedenis.
1: De geschiedenis,
0: ja. We
1: pakken alleen maar terug.
2: Ja, echt hè. Dat is ook best wel hilarisch.
1: Dat is leuk.
2: Ja, toch?
1: Dat is echt leuk.
0: Maar alleen al de organisatie van zo'n ontbijt. Want ik zit hier snel een beetje te rekenen. Ik denk 150 boten. Hè? Dat is dikke 1000 mensen die komen
1: opdagen. Dat zou kunnen, ja.
0: Die moeten wel gebakken eitje hebben.
1: Dat doet Bakkerij Vogels. Toen gaat dat verzorgen.
0: Geweldig, ja.
1: Ja.
0: En dat noemen we gelijk dan ook nog andere sponsoren.
1: En hoe heet het? Kazaan, die broodje Kazaan doet de koffie.
0: Oh, wat goed.
1: Nou ja, bij Piethuis is het. HMS die gaat dus goed verzorgen voor een goede generator.
0: Zo.
1: Want de koffiezetapparaat gebruikt nogal veel.
0: Zo. Nou,
1: ja. Dus dat, ja, zonder sponsoren kunnen wij ook niet.
0: Nee, want het zijn aantallen. Ja.
1: Het zijn aantallen, maar het is de hele organisatie. Het kost allemaal geld.
0: Ja.
1: En dat vroeger kon het makkelijk op een bierveeltje gedaan worden. Maar dat gaat helaas niet.
0: Nee, we
1: hebben aan veel eisen te voldoen. En dat, het gaat goed.
0: Dus je hebt er ook nog een boekhouding bij gekregen?
1: Dat doet Jelle. Jelle doet de vergunningaanvraag.
0: Ja.
1: En wat ik wel wil zeggen, de samenwerking met de gemeente is heel fijn.
0: Ja, oh, top. Ja.
1: Ja, daar hebben we heel veel steun aan.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Ook met de feestweek hebben we ook heel veel steun. Want we helpen elkaar. Zij helpen ons meer, daar ben ik gewoon eerlijk in. Maar we kunnen niet zonder elkaar.
0: Nou ja, ook dat we hier zitten, hè, dat is ook allemaal met dank aan de gemeente.
1: Nou, dat klopt.
0: We sturen ze niet voor niks een brief.
1: Nee, daarom. Dat is heel goed dat je dat, dat, je dat doet.
0: Ja,
1: ja, het is je doet samen, maak je iets voor de gemeenschap.
0: Ja.
1: Met z'n allen.
0: Ja, maar het is waar. Maar het is wel, het maakt het net even leuker dan in een hele grote stad of in een heel klein dorp.
1: Nou ja, dat klopt. Er wordt natuurlijk heel veel georganiseerd hier in Aalsmeer.
0: Ja, ja, dat is een mooie tussenmaat. Ja.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat leuk, joh. En, maar ja, hoeveel mensen heb je in het bestuur dan? Dat je dat allemaal...
1: Wij zitten momenteel met z'n zevenen.
0: Zo.
1: En dan gaat er eentje na dit jaar stoppen. En er komt in de Praambo, er komt er een sollicitatie. Dat je ook kan op solliciteren op haar...
0: Okay.
1: Functie.
0: En er komt dus een praambode. Hoe vaak, hoe vaak komt die dan uit?
1: Nou, één keer.
0: Eén keer is dat, een eenmalige...
1: Moet je allemaal die onzin gaan verzinnen voor elke week. Dat gaat niet lukken.
0: Krijgen we die in de bus?
1: Nou, krijgen we met een nieuwe meerbode, komt die.
2: Oh, voor degene die nu al zitten te luisteren en denken, ja, dat lijkt me wel wat. Wat voor functie is dat?
1: Rosanne deed de penningmeester. Meester. Ja.
0: Dus iemand,
1: penningmeester. Ja, of een andere functie wat je wil gaan doen.
0: Dus je zoekt een accountant met wat extra tijd?
1: Bijvoorbeeld. Ja. Kijk, en dan ben ik eerlijk in. We doen een proeftijd, want je moet wel in het team passen.
0: Ja. Ja.
1: Daar ben ik heel eerlijk in.
0: Ja, tuurlijk.
1: Want je bent minimaal één keer per maand ben je samen bezig.
0: Ja.
1: En na aanvang, dichter bij de praamrace komt, hoe vaak je elkaar gaat zien.
0: En onder druk wordt alles vloeibaar.
1: Dat klopt. Ja.
0: Dus dan moet je goed...
1: Je moet goed kunnen samenwerken.
0: Ja, ja. Zeker. Ja. Ja. Ja. Ja, en de penningmeester heeft natuurlijk de taak om...
1: ons in het gereel te houden.
0: Want een goed idee is geen idee als je het niet kan betalen.
1: Nee, dat klopt. Ja. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt.
0: Dat is niet altijd even leuk.
1: Ja.
0: Ja, wat geweldig. Ja. Ja. Als je terugkijkt op 40 jaar, is het trouwens elk jaar doorgegaan? Ook met corona en zo?
1: Nee, corona is toen mocht het niet.
0: Oké, ja. Hebben we toen één jaar gemist?
1: Uit mijn hoofd wel, ja. Toen 2021 hebben wij ouderwets gezellig gedaan.
0: Ja.
1: Ongeveer een beetje geschiedenis.
0: Ja. Ja.
1: En... toen mochten we door laten gaan, maar wel aan heel veel strenge regels.
0: Oh.
1: Maar dat is wel gelukt. Ja.
0: Dus het is...
1: Eén jaar is het niet geweest. Maar er zijn ook een keer, de 13e Praamrace is in de beach gehouden.
0: Oh ja, joh.
1: Dat was een indoor en dat was 's winters.
2: En die telt mee.
1: Dus vandaar zitten we nu
0: komen
1: al
0: we toch op de 40.
1: Ik zat 40 Praamrace. Ja, het is niet 40 jaar Praamrace.
0: Precies.
1: Het is een 40ste Praamrace.
0: 40ste edities.
1: Ja.
0: En in 40 jaar tijd. Dus ja.
1: Ja.
0: Het zie je dat jaartal op je shirt
1: klopt,
0: staan.
1: Ja. Dus ja, dat, ja. Het blijft de Praamrace, hè?
0: Ja.
1: En daar wordt wel op gehamerd, ook door de DIP. En de samenwerking met DIP is ook heel fijn.
0: Ja.
1: Dat we gewoon, ze letten op ons wat wij wel en niet doen.
0: Ja, ja. Ja. Ja.
1: Dus dat, en ook samen naartoe naar de receptie en naar de tentoonstellingen is een leuke samenwerking weer.
0: Ja.
1: Om die oude verhalen te horen.
0: Ja, ja, goed. Als je er 40 jaar geleden mee begonnen bent.
1: Ja.
0: Ik denk niet dat ze ooit het idee hadden van dit doen we volgend jaar weer. De eerste keer van
1: nee, dat
0: doen we gewoon een keertje. En,
1: dat, daar zijn ze ook. Ja. Door overrompeld hoe groot succes het geworden is.
0: Grappig, hè? Ja. Ja, je zit allemaal op te wachten dat het een keer echt wat groter op tv komt.
1: Ja.
0: En dat het dan een toeristische attractie gaat worden.
1: Maar dan wordt het nog drukker.
0: Ja, dat moeten we niet hebben.
1: Nee,
0: ja.
1: dan moeten we nog meer eisen gaan voldoen, alsjeblieft.
0: Ja. Nee, dan,
1: hou dit nou gewoon lekker aansmeren en een beetje eromheen. Nee, dat is prima zo.
0: Gewoon zo steady as she goes. Ja.
1: Kijk, bij TV Noord-Holland is er elk jaar bij.
0: Oh ja, wel toch? Ja,
1: ja. Dus ja, dat... Nee, volgens ons is dit goed. We proberen een goede mix te vinden.
0: Ja.
1: En,
0: ja. En mensen die er niet bij kunnen zijn, kunnen het ook nog volgen op Radio Aalsmeer.
1: Dat klopt, Diva. Ja. Altijd live verslag.
0: Ja, we zijn erbij.
1: Dat, ja.
0: Ik zou ook wel mee willen. Ja.
2: Het bootje gaat weer varen.
0: Ja.
1: Ja, dus dan kan je gewoon mee. Dan zie ik je bij de start.
0: Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, dat lijkt mij wel heel erg leuk. Ik zal eens eventjes navraag doen.
1: Ja.
0: Als je zo terugkijkt op de edities waar je zelf hebt georganiseerd.
1: Ja.
0: Heb je nog mooie anekdotes die je altijd bijblijven? Of... de meest opvallende boot of het grappigste idee of iets wat helemaal verkeerd ging?
1: Nou, verkeerd is er wel een aantal dingen verkeerd gegaan. Iemand die in het water valt bij Praamplein net naast de draaiende motor, dan staat je hart even stil.
0: En dat is goed afgelopen?
1: Dat is goed afgelopen.
0: Oh man, dat is...
1: Leuke dingen, teams die helemaal blij zijn. Maar die blij zijn aan het eind van de dag. Ja, al die lachende gezichten.
0: Ja.
1: Ja, daar doe je het voor.
0: Ja.
1: Dat iedereen gewoon blij naar huis toe gaat.
0: Zeker, ja. Ja.
1: En ook netjes naar huis toe gaat. Ja.
0: Ik heb ook wel regenedities meegemaakt.
1: Dat klopt, ja.
0: En dan vorig jaar toch mensen blijven staan. Ja.
1: Dat klopt, ja. Ja. Ja. Vorig jaar was het één hele harde bui.
0: Dat was heftig, ja. Eventjes.
1: Gelukkig onweer een beetje ver weg, dus het ging goed.
0: Ja.
1: Dus nee, dat was er ook eentje voor de boeken. Ja. Waren zij nat. Ja. Ook op de juryboot.
0: Maar het was daarna ook wel weer beter.
1: Het was beter. Dat klopt. En toen ging het s'avonds wel weer regenen. Dus ja.
0: Maar
1: je bent van het weer afhankelijk. Ook dat jaar natuurlijk dat zo bloedgeslagen heet was.
0: Ja.
1: Ja, dat zijn allemaal dingen die je gaat onthouden. Die extreme dingen.
0: Ja.
1: Maar ook de hele mooie bouwwerken die je totaal niet verwacht.
0: Nee.
1: En ook de thema's die mensen bij een thema verzinnen, denk ik. Ja, daar heb ik niet aan gedacht.
0: Ja, wat is dit jaar het thema? Of is dat
1: geschiedenis.
0: Geschiedenis. Dat
1: dus
0: is gewoon,
1: eigenlijk
0: gewoon
1: kan alles gewoon weer.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus je kan alles wat je 20 jaar geleden gedaan hebt, kan je weer doen. Oh, maar je hebt ook teams.
2: Ik kan je vertellen, ik heb al een bouwwerk gezien.
1: Ja.
2: En ik weet niet hoe die jongens het gaan doen. Dat lijkt me een ongelofelijke klus. Maar ze hebben iets gebouwd in 4 delen.
1: Ja.
2: En ja, ik heb hem al zien staan. Nou,
1: dus jij zegt de jury gaat het heel moeilijk krijgen?
2: Ja, de jury gaat het zeker moeilijk krijgen. Dat weet ik 100% zeker.
1: Okay.
2: Want dat bouwwerk wat daar op die praam komt te staan. Ja, dat is gewoon geweldig. Dat is zo mooi. En zo in detail.
1: Okay.
2: Denkt, hoe is het mogelijk dat jullie dit voor elkaar krijgen?
1: Ja.
2: Het zijn ook wel een stelletje techneuten hoor. Even tussendoor die dit gedaan hebben.
1: Ja.
2: Maar het ziet er prachtig uit.
0: Nou ben ik wel benieuwd.
1: Nou ben ik wel heel benieuwd. Ja, en welk team dat is. Ja, dat, maar ik heb natuurlijk al een aantal gehoord. En daar hou je netjes je mond over wat ze gaan doen.
0: Ja.
1: Maar dan denk ik sommigen. Ja, dan ben je toch wel heel erg of heel ziek in je hoofd. Die heb je er ook tussen.
0: Ja, je zult ook wel eens een keer een nee moeten verkopen. Of niet?
1: Dan heb ik al tegen sommigen heb gezegd. Doe dit even niet.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat is niet echt heel handig.
0: Nee. Het moet voor iedereen leuk zijn.
1: Het moet voor iedereen leuk zijn. Want kijk, aanstootgevend is nooit leuk.
0: Nee.
2: Nee.
1: Nee, dat vinden we ook niet leuk. En als dan heb je gewoon meteen een kruis achter je naam staan.
0: Ja, dat straalt ook op.
1: Of een minnetje, wat we elk jaar doen. Want anders dan... Dus dat, maar ja, dat regelt ook zich elk jaar.
0: Ja, de meeste mensen komen gewoon voor de lol, toch?
1: Zeker. Ja. Zeker. En ook voor het vermaak langs de kant is natuurlijk heel belangrijk.
0: Ja. Nou, in dat kader, we hebben nog een verrassing voor je. Ja.
1: Voor mij?
0: Ja.
2: Ja.
1: Oh jee.
0: Ja. Ja, want Rinus kan niet zingen en ik kan niet zingen.
2: Nee.
0: En we kunnen geen instrumenten spelen.
2: Absoluut niet.
0: Maar we hebben wel een band.
1: Een band? Oké. Okay. Ja.
0: En die hebben wat voor je gemaakt.
1: Oké, okay. Nou, ik ben benieuwd.
0: Dus als je net al kippenvel had...
1: Oh, oké. Okay.
2: Kan ik je nu vertellen? Je krijgt het steenkoud.
1: Oké, okay, is goed.
0: Zet je maar even schrap.

0: is, ja.
1: Hij is wel leuk, hoor.
0: Ik kan niet zeggen dat dit een keihard kritisch interview is.
1: Nee. Ja, maar dat hoeft toch ook niet?
0: We zijn fan. Ja. Nee. Nou, reageer. Wat heb je gehoord?
1: Ja, dit is feest. Daar staat de Pramerace voor. Het is feest.
0: Is dit het gevoel van...
1: Dit is het gevoel van Pramerace. Ja, het gevoel van Pramerace. Ja, ik moet iemand uitleggen. Carnaval op het water is heel makkelijk.
0: Carnaval op het water. Ja.
1: Het is natuurlijk van links naar rechts. Het is echt hoe je het zelf invult. Dus elk team doet het anders.
0: Ja.
1: En dat is leuk om te zien.
0: Ja.
1: Van jong tot oud. Kijk, we hebben een van de oudste deelnemers. De Zwarte Ruiter zitten met z'n vijven stil. Met een cape en een rood shirt. En een doek op mijn kop. En die varen. Het mag blij zijn dat überhaupt die praam het elke keer haalt.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat blijven ze gewoon volhouden.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ja. Ja. Ja, en dan de jongere teams, die gaan helemaal los.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja en jij probeert het allemaal maar een beetje in banen te leiden. Iedereen veilig naar de finish. Ja.
1: Doen we met z'n allen.
0: Met z'n allen. Het maakt je zorgen ook soms dat je denkt van het zijn toch 150...
1: Zeker.
0: Ja.
1: Als alles maar weer goed thuis is en ben niet gebeld door politie of burgemeester.
0: Ja.
1: Dan denk ik, we hebben het weer goed gedaan.
0: Maar er varen ook boten mee voor de veiligheid.
1: Zeker, wij hebben sleepboten, moet ik zeggen. En we hebben een rode lantaarnboot dit jaar.
0: Een rode lantaarn. Maar
1: die blijft bij de laatst varende praam, blijft die bij.
0: Heel goed, dat er niemand
1: recht heeft. Dat is echt de afsluiter van de stoet.
2: En dat is nog steeds dezelfde schipper die op die praam... Ja, dat is geweldig, want dan weet ik wie het is.
1: Meneer Kooi.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Ja, dat is mijn buurman tegenwoordig. Ja, dat is niet van mogelijk, maar het is wel waar.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat ik meneer Kooi ook nog maar eens even ga informeren. Hoe laat
1: ga je
2: varen?
1: Ga je met hem meevaren?
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja.
1: Krijg je toch je spiesshirtje dan...
2: Kijk,
1: ja,
2: daar doe je het voor.
1: Ja, dat. Deze iets lichtere kleur.
2: Oké, okay.
1: Ja.
2: Nou, daar doe je het voor.
1: Ja, dus dat... die
2: bij deze Gerrit, als je zit te luisteren, dan...
1: Die belt zo op, weet ik zeker.
2: Ja, bijna wel, ja.
0: Wat grappig, ja.
1: Ja,
0: ja. Nog even de oproep. Het is 12 september.
1: 12 september om 12 uur start op de Pontweg.
0: Oké.
1: Prijsuitreiking in de feesttent. Als het goed is om 5 uur.
0: Ja, ja.
1: Dat weet je natuurlijk ook nooit.
0: Nee.
1: Toen kan je nog inschrijven. Ik zag dat er net al eentje binnenkwam.
0: Hé, hey, 152.
1: Dus 152. Of kom lekker kijken.
0: Ja, zeker.
1: Kom genieten.
0: Ja.
1: We doen het graag om het te organiseren, dus... Kom allemaal kijken.
0: Nou, dat gaan we zeker doen. We zitten al jaar en dag bij je overbuurvrouw in
1: dat
0: de tuin.
1: Klopt.
0: Ja, en dan gaan we gewoon mee door.
1: Ja. Jij zit aan de overkant in Rijzenhout?
0: De overkant van Uiterweg. Dus aan de kanaal.
1: Aan de kanaal.
0: Zijde, zeg maar, bij Lies. Ja, ja.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja.
1: Dus ze komen er twee keer langs, dus...
0: Nou, dat is leuk. Dus dan hebben we er 302 inmiddels.
1: Ja, als ze allemaal aan het eind varen, dan
0: 304.
1: Wel.
0: 304. Ja, want 152 zit je.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. We hebben nog 2 minuutjes.
1: Ja.
0: We gaan zo meteen naar de 2 uur. Dan gaan we een beetje random door het nieuws heen van de laatste tijd. We gaan het ook even hebben over Ride for the Roses.
1: Ja.
0: Want dat komt er ook zo langzaam van deze kant op. En dan,
2: we gaan het er even hebben over vuur en licht.
0: Vuur en licht.
2: Zit er ook aan te komen.
0: Met een hele nieuwe organiserend comité.
2: Zo dan.
0: Ja, werk je daar ook
1: Daar heb ik aan mee? Jaren, 26 jaar gedaan, dus daar ben ik mee gestopt.
0: Ben je nu even mee gestopt?
1: Ja, ik vond het goed.
0: Ja, het was wel fantastisch, hè?
1: Het was leuk, echt gaaf om te doen.
0: Een van de top 3 vuurwerkshows van Nederland.
1: Zeker weten.
2: Ja. Arnoud was de beste boeienlegger van
1: Nou, dat
2: van
1: deden die jongens. Ik deed die pontons varen.
2: Oh!
1: En dat zag niemand, want het was in donker. Ja.
0: Smokkelhuiswerk.
1: Ja, dat deed ons team altijd.
0: Oké. Okay. Ongelooflijk, wat een energie, Arnoud.
1: Ja. Ja. En door.
0: Ja, en door. Oppakken en door. Ja. Ja, mooi.
2: Aan het eind van het jaar gaat de jaren nog een keer druk maken.
1: Ja, iets van november.
2: Want het is, weet je dat Arnoud, dat ken ik al heel even.
1: Ja,
2: Arnoud is mijn onofficiële schoonzoon.
1: Nee, nog steeds. We zijn nog steeds niet gescheiden.
2: Nee, echt niet.
1: Officieel zijn we nog niet gescheiden.
2: Duurt lang, hè?
1: Ja.
0: Eenmaal schoonzoon is voor het leven. Wat, dat ga je niet meer uitleggen in die 50 seconden.
1: Daar denkt de Liet anders over.
2: Ja, precies.
0: Ja, maar je, als schoonzoon heb je hem gewoon vastgehouden.
2: Ja.
1: Ja, hoor.
0: Ja. Ja. Nou, dat is denk ik nog het mooiste, toch?
1: Zeker.
0: Nou ja, niet het mooiste, maar wel heel mooi dat je het erover houdt.
1: Ja.
0: Leuk. We gaan langzamerhand even naar het nieuws. Kijken wat er in de rest van de wereld gebeurt. En dan gaan we daarna weer focussen op wat er in Aalsmeer en Kudelstaart allemaal op touw staat.
2: Ja.
0: Hartstikke bedankt voor je komst.
1: En, fijn dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, altijd gezellig, joh. Ja. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Ja, heel veel succes. En ik ga je nog wel eens bellen over die vierdaagse. Want,
1: is goed.
0: Misschien dat ik een keertje mee...
1: Het lijkt me leuk.
0: Voor het, ja, het lijkt me echt geweldig.
1: Het is echt leuk om te doen.
0: Ja, is het altijd elk jaar helemaal vol?
1: Ja, ja. Je moet mazzel hebben dat je erbij zit.
0: Nou, dan ga ik misschien toch eens eventjes in de groep gooien.
1: Leuk.
0: We gaan eens kijken naar de wereld en of iedereen zich gedraagt. We zijn na het nieuws weer terug.
2: Tot na het nieuws.
0: Tot zo.
3: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.

0: En dan zitten we daar aan nelen. En dan blijkt ineens de muziek afgelopen te zijn.
1: Ja, dat is geen fade-out nummer. Dat is
0: nee, dat zeker niet. Het wordt bam klaar.
1: Stop. Maar we zijn nog jong en scherp.
0: Het was in ieder geval Bruno Mars met On My Soul. En wij zijn weer terug met Alsmaar Actueel.
1: Zeker weten, ja. Nou, het was het eerste uur natuurlijk ontzettend gezellig over de Pramerace, hè, 12 september.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk evenement. 152 bootjes of pramen doen mee, terzij er nog meer zich inschrijven. Maar we hebben nog meer grote evenementen, Rinus. We noemden het eerste uur al een beetje. Ride for the Roses komt er weer aan.
0: Ja.
1: En
0: dat is een ongelooflijk indrukwekkend evenement.
1: Enorm, hè?
0: Ja.
1: Want dat is ook maar iets wat, het lijkt hier gewoon op de hoek. Het begint bij het zwembad. Maar het is een landelijk evenement.
0: Ja, sowieso.
1: Ride for the Roses, dat is op 27 september. Ik zou het in je agenda zetten. Zeker als je sportief bent aangelegd of als je wilt gaan kijken. De meeste mensen fietsen. Maar er is ook een wandeling die je kunt doen. En de opbrengst gaat naar het KBF, dus kankerbestrijding. We hebben natuurlijk al een paar keer aandacht gegeven aan Ride for the Roses. Vorig jaar en het jaar daarvoor.
0: Ja, maar daar kan je niet genoeg aandacht aan geven.
1: Nee hoor, volgende maand komen ze weer. Dus kan ik vast verklappen.
0: Ja.
1: En gaan we het hebben over de organisatie, waarom ze er zijn, wat ze allemaal doen. Maar ook wat het is om mee te doen. Ja, vorig jaar was heel heftig, hè? Weet je nog?
0: Ja, dat was inderdaad. Toen ging ik bijna met tranen in mijn ogen de deur uit.
1: Ja. Ja,
0: joh, dat heb je wel eens.
1: Ja, en eigenlijk het jaar daarvoor ook. Ja, de eerste keer weet ik nog heel goed. Op het laatste moment sloten twee jonge jongens van 14 en 16 of zo, ik weet niet precies. Die sloten aan. Hun vader had kanker.
0: Ja.
1: En ze hadden. De een had net een fiets gekocht en de ander moest hem nog krijgen. En het was al binnen een paar weken. En die gingen dat hele stuk. Dus ik moet ze even opzoeken straks, maar het is meer dan 100 kilometer, geloof ik. Ging die even doen.
0: Ja, het is 100 kilometer fietsen ongeveer. Ja,
1: ja, om te laten zien dat je zelf ook kan afzien. Hè?
0: Jazeker.
1: Ja. Halverwege, misschien op 2/3, is er een stop bij een kas. Ook heel indrukwekkend. Daar hoef je niet naar binnen, maar dat kan. Daar kun je een kaarsje branden voor mensen die je misschien bent kwijtgeraakt aan kanker. Of die je gewoon hard onder de riem wil steken. Dat is heel bijzonder, vond ik. Ik stond daartussen heel veel mensen en het is daar muisstil. Maar mensen hebben hele mooie gesprekken ook onderweg. Dat heb ik van die wandeling wel onthouden. Ja.
0: Ja, het maakt zo'n hoop los.
1: Ja. Ja.
0: En uiteindelijk dan heb je iemand tegenover je staan of zitten of maakt niet uit. En die geeft dan zijn levensverhaal.
1: Ja.
0: En dat vind ik dan toch altijd wel heel erg bijzonder. En daardoor kan je jezelf ook veel beter openstellen.
1: Ja.
0: Maar het zijn wel bijzondere verhalen. Jongen. Ik heb toevallig ook ik ken iemand die rijdt de Mont Ventoux op. En ik ken er ook iemand die aan de, hoe heet die andere ook weer?
1: Alpe d'Huez. Alpe d'Huez, ja.
0: Ja, als je die verhalen hoort, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de KWF.
1: Ja.
0: Ja, dat zijn dingen dat je denkt van, jongen, wat ben ik blij dat ik daar van verstoken blijf.
1: Ja, nou zeker.
0: Echt, tot nu toe, hè, want je weet het nooit.
1: Nee, je moet elke keer maar weer een gelukje hebben.
0: Ja,
1: dat, absoluut. Het leven hangt soms van dingen aan elkaar. Vorig jaar hadden we natuurlijk de organisatie en Team Ademas.
0: Ja.
1: Team Ademas zat toen in Nieuw-Vennep. Nu hebben ze ook een locatie hier. Zij vangen mensen op en geven wat, niet alleen maar, noem je dat, medische hulp, maar vooral sociale hulp. Het is gewoon een plek waar je naartoe kan als je kankerpatiënt zou zijn. Het is een plek waar je verhaal kwijt kan, waar je vragen kan stellen die je niet zo snel aan andere mensen stelt. Hè. Je leven gaat ineens anders. Vorig jaar was ook Liedewij hier te gast. Ja, die vertelde, die was een jaar of 30 en die had pijn in de nek en de dokter kon niks vinden en dat was eigenlijk stress. En het gaat wel weer over. En toen bleek het net tussen twee nekwerveltjes te zitten. Dat je het alleen onder een hele rare hoek kon zien op een scan.
0: Ja.
1: En was het al uitgezaaid. En dan kun je naar zo'n Team Ademas gaan. En dan kun je bijvoorbeeld je verhaal kwijt of over je kinderwens praten of over gewoon de situatie waar je in zit of de mentale druk waar je onder leeft, hoe je met je partner verder moet. Hele heftige gesprekken, maar ja, wel fijn dat het er is. Hè? Want ik vond het ook van het evenement, het is een heftig evenement, maar met heel veel positieve energie eigenlijk.
0: Nou, dat is ja, precies ook hetgene waarom ik het eigenlijk zo interessant vind en leuk vind.
1: Ja.
0: Of leuk, ja, leuk is misschien niet helemaal het goede woord. Maar dat er ook zoveel positiviteit uit de verhalen komt. Maar ook de mensen die meedoen aan dit evenement. Ja, die zie je eigenlijk in het begin met een hele grote glimlach met z'n allen bij elkaar. En dan gaan we ervoor.
1: Ja.
0: En aan het eind komen die dikke tranen. Want we hebben het maar dikke trotse tranen. Want we hebben het gehaald. En
1: voor iemand. Ja.
0: Het verhaal wordt dan weer zeg maar verteld.
1: Ja.
0: Ja, dat is heel bijzonder om dat op die manier te zien.
1: Het is echt mooi om mee te doen. Ja. Of je nou wilt fietsen of wandelen. Of dat je iemand wilt sponsoren. Of dat je gaat kijken. Ja, als je het hebt meegemaakt. Of je vindt het gewoon fijn om mensen te steunen. Ja, en als je dan zegt, ik sponsor dat, maar ik wil ook lokaal zeg maar sponsoren of meedoen. Dan kun je dat doen door je aan te sluiten bij Team Ademas en via hen je in te schrijven. Dan loop je dus met andere mensen uit Alsmeer die juist Team Ademas met die sociale steun voor mensen, die help je dan. En het is ook gezellig om bij een clubje te horen. Hoe doe je dat? Je schrijft een e-mail naar chantal@ademas.nl. We gaan het ook binnenkort op de rol zetten. Dus je ziet het dan op televisie op kanaal 12 gewoon voorbij komen. Maar chantal@ademas.nl. En dan vermeld je dat je bij Team Ademas wilt meedoen. En dan krijg je vanzelf alle inschrijfinformatie. Dus dan schrijf je in. En je kan natuurlijk via een linkje op je social media wat sponsors verzamelen. En alle beetjes helpen. En als je een paar honderd euro kan binnenhalen voor het goede doel, dan is dat natuurlijk fantastisch. Dan kan Ademas nog meer mensen steunen.
0: En dat gaat nog niet eens zozeer om een paar honderd euro, maar elke euro is er één.
1: Tuurlijk, ja. Ja.
0: En de een is die is daar handiger in als de andere. En de een kan veel meer missen als de ander.
1: Dat is dus ook zo, ja.
0: Er is geen bedrag aan vastgesteld. Nee, wat je binnen kan halen, haal je binnen.
1: Ja.
0: En voor iedereen geldt hetzelfde. Wat er binnenkomt, dat wordt gebruikt voor het onderzoek.
1: Ja, en, dat klopt.
0: Ja, en dan maakt het eigenlijk allemaal niet uit hoeveel je binnenbrengt. Tuurlijk zijn er hele grote sponsors. Maar elke kleine, ik zeg altijd, een hele grote sponsor is allemaal heel leuk. Maar ik heb liever 10 kleintjes.
1: Nou, het tikt enorm aan. Er doen zoveel mensen mee. Vorig jaar was het ook een paar ton. Dus en dat is voor als er een, 10% of zo naar zo'n. Het zijn allemaal goede doelen. Maar hier dat Ademas, ik denk ja. Die doen wel goed werk, wat normaal gesproken een beetje blijft liggen. Hè? Want het is natuurlijk medische steun. En de klacht is ook medisch, dus de oplossing is medisch. Maar er gebeurt een heleboel met je persoonlijk leven. En als iemand daar ervaring heeft, ja, ga daar dan naartoe. Oké, nou dat is 27 september. Dus je hebt nog alle kans. Het is gewoon ook een hartstikke lekkere fietstocht of een heerlijke wandeltocht. Deze zomer gaat toch nooit ophouden, heb ik het idee, Rinus. Dat weer, dat gaat maar door.
0: Nee, daar lijkt het wel op. Jongen.
1: We kunnen de zwembroek vast klaar zitten, want hij komt er weer aan, hè, de 30 plus.
0: Het is ongelooflijk. Ja. En wat ben ik dan toch blij dat Zwembad de Waterlelie weer het goede nieuws had, dat het buitenbad is weer open.
1: Ja.
0: Technische problemen zijn allemaal opgelost.
1: Net op tijd.
0: Ja. Zowel het banenbad binnen als het buitenbad is gewoon weer open. Dus ja, dat is al ideaal. En ja, mocht je geen zin hebben om naar de Waterlelie te gaan, dan hebben we natuurlijk ook nog dat al onbekende en geweldige Oosterbad.
1: Juist.
0: Aan de Oost- en de, nee, aan de Jaktakade moet ik zeggen. Ja. In Aalsmeer.
1: Ja.
0: Het nog een van de weinige natuurbaden in Nederland, waar het ook nog eens een keertje het water zo'n uitzonderlijke kwaliteit is voor open water, dat je er ook in kan blijven zwemmen.
1: Ja.
0: Op een of andere duistere manier is daar nooit blauwalg en dat soort gekkigheid allemaal.
1: Het is net een goed plekje. Ja, ja.
0: Het is gewoon net een goede plek en het is een geweldig mooi zwembad.
1: Ja, het is gewoon heerlijk.
0: Wat over, als ik het goed heb, 1 of 2 jaar al 100 jaar bestaat. Hè?
1: Echt waar? Dat,
0: ja, dat is ongelooflijk.
1: Nou, dat klinkt als een item. Ja, ja. Dan moeten we een keer iemand vragen.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, dan weet ik wel wie je daarvoor moet hebben.
1: Heerlijk, toch? Ja, we gaan eens even kijken wat er verder nog is gebeurd in Aalsmeer en omstreken. En dan gaan we straks nog even lekker naar de muziek. Even kijken. Jij noemde het al, de historische film van augustus. Dat is een beetje een voorloper, denk ik, voor wat we straks in de feesttenten zien.
0: Ja.
1: Ja, dat kun je eigenlijk op Radio Elsmeer hebben, een mooie nieuwspagina. Kun je precies zien waar en wanneer je daarvoor kunt inschakelen. Wat hebben we verder nog meegemaakt? Eens even kijken. Wat heb jij nog nieuwtjes meegemaakt of interessante dingen meegemaakt, Rinus?
0: Nou, ik heb de afgelopen weken heb ik eigenlijk niet zo heel erg op het nieuws gelet. En dat kwam gewoon om de stomme eenvoudige reden dat het gewoon veel te mooi weer is om voor alles en nog wat te gaan bekijken en te doen. Nee, ik heb het nieuws niet zo heel erg gevolgd. Wat ik wel gevolgd heb, dat is die prachtige plek aan het surfeiland en natuurlijk die prachtige boulevard. Ik heb werkelijk echt de laatste weken nog nooit zoveel mensen daar gezien.
1: Geweldig, hè? Dus, ja.
0: En dat is zo leuk om te zien.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk gewoon, dat we daar nooit eerder aan gedacht hebben om dat zo in te vullen.
1: Nee.
0: Dat het pas sinds een paar jaar is natuurlijk.
1: Ja.
0: En ja, straks zometeen met vuur en licht op het water is dat natuurlijk ook weer een geweldige plek. En ja, maar nu, tijdens het mooie weer,
1: Ja, ik zie het ook.
0: Ongelooflijk genieten.
1: Ja, elke avond wordt het wat. Elk jaar wordt het een beetje drukker.
0: Ja.
1: Eerst was het voor wandelaars. Maar mensen bedenken wat ze daar kunnen doen. Je ziet ze door de week gewoon zwemmen. Surfen, kitesurfen. Nou, dit is niet kitesurfen, maar op zo'n. Dat je boven het water hangt. Ik weet niet hoe zo'n ding heet. Maar,
0: ja, dat weet ik ook niet hoe zo'n ding heet. Maar ik weet wel dat ze knijterhard gaan. Dat is
1: wel een mooi gezicht. En mensen die zwemmen met een boei. Van alles door elkaar.
0: We hebben natuurlijk langs de kant nog dat zogenaamde turntoestel. Turn is het niet. Het is een krachttoestel waar sommige mensen ook gebruik van maken.
1: Heerlijk, toch?
0: Ja, dus wat dat betreft, dat is echt een schot in de roos.
1: Ja, als je het van de week heel warm hebt in huis, ga daar lekker zitten. Er staan bankjes. Je kan te eten meenemen. Je kan op het strand gaan liggen. Je kan even met je voetjes het water in.
0: Ja, maar dat zie je dus ook gebeuren. Hele families bij elkaar die gaan zitten en van alles en nog wat meenemen.
1: Ja.
0: Hopelijk ook van alles en nog wat weer mee terugnemen en opruimen. Ja, want anders worden de bende.
1: Ik zag zelfs een hele barbecue uit de auto komen.
0: Ja. Ja. Dus dat kan allemaal wel. Maar dan moet je het wel allemaal weer meenemen en opruimen, zodat het geen bende gaat worden. Want dat zou zonde zijn.
1: Zo is dat.
0: Toch?
1: We zitten lekker even een vrolijk muziekje op. En dan pak ik ze even
0: een vrolijk muziekje.
1: Pak eens even
0: een mooi muziekje.
1: En dan pakken we daarna eventjes het lokale nieuws erbij. Gaan we even verder.
0: Ja, en we hadden natuurlijk net over het gevoelige onderwerp, de KWF. En dan denk ik, dit is er wel een heel mooi nummer bij.
1: Oké.

0: Ja, ja. Gravel and Grace.
1: Ja. Oh, wacht even.
0: Oh, er komt er nog één achter.
1: Weg daarmee.
0: Ook echt de stem van Gravel. Maar ja. Mooi hoor. Ja, mooi. Ja, we gaan eens even door het lokale nieuws heen, Rinus. Ja. Er is een artikel van vandaag, waarin de gemeente zegt, joh, als je woningbouwproject hebt, dan moet je je aanmelden voor de stroomcapaciteit. En dat moet je echt op tijd doen, want ook wij hebben te maken met netcongestie.
1: Ja, ik bedoel, het is niet meer zo makkelijk om een kabeltje aan je huis te krijgen.
0: Nee, maar we gebruiken ook een partij stroom tegenwoordig.
1: Ja, dat is even niet anders natuurlijk. Ik bedoel, maar daar is de hele tijd van tegenwoordig naar natuurlijk. Ja, alles gaat bijna op stroom en iedereen bedenkt wel dingen en leuk en allemaal aardig. Maar het moet wel allemaal geleverd worden.
0: Ja, vroeger nam een gezin met 4 mensen ongeveer, als je echt stevige gebruiker was. Misschien 8 kilowattuur nam je af op een dag.
1: Ja.
0: Nu maken mijn zonnepaneeltjes al 6 kilowattuur per uur. Dus in een uur. En daar hou ik natuurlijk heel veel van over. Dus dat gooi ik dan op het net. En daar waren ze eerst al blij mee. Maar dat doen er nu heel veel. Nou ja, dan staan er elektrische auto's te laden. Dan gaat er soms 40 kilowattuur in. Eventjes in een paar uurtjes.
1: Dus ja,
0: het telt allemaal maar bij elkaar op.
1: Moet wel allemaal overal vandaan komen.
0: Ja, dus er staat, ook als meer ziet dat steeds meer. Gemeente als meer roept ontwikkelaars en initiatiefnemers van woningbouwprojecten van meer dan 1 woning op om zich zo snel mogelijk te melden voor de vooraanmelding van stroomcapaciteit. Want dan kunnen ze het beter plannen. En dan gaat het om projecten, en daar viel mijn oog op, om projecten die naar verwachting uiterlijk in 2036 worden opgeleverd en waarvoor nog geen aanvraag voor transportcapaciteit is ingediend. Dus 10 jaar vooruit, want ja, zo snel, ik denk dan dat je dat 10 jaar vooruit wilt weten, omdat je moet kunnen plannen met je stroomnetwerk. Ja. En dat is nogal wat als je hier zo vanuit de lucht naar Alsmeer kijkt. Dat zijn heel wat kilometertjes die je aan elkaar moet knopen.
1: Dat is een ding wat zeker is. En als je dan bekijkt hier in de omgeving, en ook nog eens een keer wat dat grote plan aan de Pontweg is natuurlijk.
0: Ja.
1: Al die datacenters die gebouwd worden, wordt er op de Aalsmeerderdijk, is er alleen. Wordt er nog even eentje bijgezet waarvan je denkt, zo, goedemorgen, dat wordt ook nog een groot. Maar voorlopig staat er ook nog eentje in de planning op de Pontweg.
0: Ja. Ja.
1: En die gaat er ook komen.
0: Datacenters zijn natuurlijk enorm groot gebruikers.
1: Ja.
0: Er is de firma Microsoft gebruikt 1% van Nederlandse stroom.
1: Kun je nagaan.
0: 1% in zijn eentje. En er zijn natuurlijk heel veel datacenters. Maar ik zag wel, want de gemeente heeft op een gegeven moment gezegd, nu is het dan ook gelijk genoeg met de datacenters voor Alsmeer. Maar een slimme oplossing. Er is er toch eentje die zegt, ja, wij willen toch ook een datacentrum bouwen. Maar ons afvalproduct is warmte. We houden natuurlijk al die data in de lucht, maar daar ontstaat veel warmte bij.
1: Ja.
0: Kunnen we dat niet verkopen of cadeau doen aan mensen die het als productie nodig hebben, namelijk kwekers en tuinders, die kunnen best wel wat warmte gebruiken.
1: Nou goed, dan hoef je niet zoveel meer kwijt, want kwekers en tuinders zijn er niet zoveel meer.
0: Nee,
1: maar er zijn natuurlijk wel nog zo'n andere bedrijven rondom bijvoorbeeld het Green Park.
0: Daar wordt ook een beetje gekeken, kunnen we dan lokaal misschien andere gebouwen verwarmen?
1: Ja.
0: Natuurlijk niet het hele jaar door, maar dan maak je van de nood een deugd. Dus mooi voorbeeldje omdenken.
1: Nou, ik heb daar toevallig van de week een klein gesprekje over gehad met de voormalige eigenaar van de beach.
0: Ja.
1: Oftewel Ruud Vismans.
0: Ja.
1: En die zegt, ik denk dat datacenter aan de Pontweg, hij vindt het alleen maar een zegen dat het er komt.
0: Ja.
1: Want ja, de gebouwen die er nu staan, dat is natuurlijk ook werkelijk echt geen gezicht voor de omgeving. En het datacenter wat er gebouwd wordt, gaat geen extreem hoog datacenter worden. Dus ja, de mensen aan de overkant van de Pontweg hebben er eigenlijk weinig last van. Hebben er eigenlijk alleen maar gemak van.
0: Ja,
1: net wat je zegt.
0: Ja.
1: De energie, de restwarmte, ja, die kunnen hun gebruiken.
0: Die krijgen ze cadeau.
1: En de beach, die toont met een sterretje natuurlijk. Dat zal. Ja, en de beach is inmiddels een pand van de gemeente. Dus 1 en 1 is 2. En dan zal daar ook wel een deel van de restwarmte heen gaan.
0: Ja, slim toch?
1: En vervolgens ook nog een heel groot deel in het Green Park.
0: Ja.
1: Waar die restwarmte heen gaat.
0: Ja, slim.
1: Dus dat zal het allemaal. Er zijn eigenlijk best wel heel veel voordelen.
0: Maar dan krijg je een ander verhaal. Dus dan nemen ze heel veel stroom af.
1: Ja.
0: Maar het is dan niet nodig om de warmte te produceren. Want dat wordt dan toch hergebruikt.
1: Ja.
0: Dan is het alweer een ander verhaal. Ja.
1: En dat wordt het ook. Want ik bedoel, er waren toen de tijd natuurlijk bij de bespreking over dat datacenter wat in de beach was.
0: Ja.
1: Heel veel tegenstanders.
0: Ja.
1: Ja, en dan denk ik bij mezelf, joh, ga nou eerst eens goed kijken. Want ik heb het idee dat het eigenlijk helemaal niet zo'n drama is dat dat datacenter er komt. Tuurlijk, het vreet stroom. Dat is een ding wat zeker is. Maar die stroom, die wordt weer geleverd vanuit een ander punt. En dat is rijs en hout. Je houdt het niet voor mogelijk. Dat je denkt van, waar komt dat er in hemelsnaam beneden vandaan? Dat ligt er allemaal al. Dat ligt eigenlijk allemaal al klaar om daar gewoon door te steken. Ligt al onder het kanaal door. Dus wat dat betreft, dat datacenter, dat komt er wel.
0: Ja, en ik denk dat het zit ook een beetje bij de gebruiker, weet je wel. De 90% van de data op de wereld is in de afgelopen 2 jaar geproduceerd. 90% van alle data is in 2 jaar tijd. Dat is een enorme steile curve. Elk jaar neemt dat enorm toe. En ja, een van de dingen is dat we onze e-mail nooit weggooien. Nee. Dus ik heb e-mail uit 1990. Daar kan ik nog steeds bij. Maar dat mailtje, omdat ze het niet weer kwijt willen raken, staat voor de zekerheid op een aantal servers. Dus dat mailtje van 1990, wat ik nooit meer ga lezen, dat wordt misschien 3-4 keer bewaard. Foto's hetzelfde. Dat als er 1 server stuk gaat, kan ik altijd nog bij mijn foto's. Ze maken ze reservekopieën van. En elke keer dat ik een nieuwe camera of een nieuwe telefoon koop, heb ik een betere camera met een hogere resolutie. En dan wordt dat bestandje groter. En vroeger had je misschien 1 gigabyte opslag. Was echt extreem veel. Nou, dat heb ik nu in een maandje wel weggevideo'd.
1: Ken je nog de Commodore 64?
0: Ja, 64K. Niet gig. Ik heb
1: hier een sticky. Ja. Dat, je ziet het amper zitten in die tafel. Ja. Maar dat is wel groter dan de Commodore 64.
0: Ja, ja, ja. En die had dan weer meer geheugen dan de eerste raket naar de maan.
1: Precies.
0: Maar we dwalen af. Terug naar het nieuws. Morgen, als je nog flexibel bent in je plannen. Misschien een leuke tip. Zeker zoals jij, Rinus, met kleinkinderen.
1: Ja.
0: Honing slingeren bij de historische tuin.
1: Oh.
0: Ja, best wel grappig. Is natuurlijk, bijen zijn beschermd. Ja, we hebben er steeds minder. En als we minder bijen hebben, is dat helemaal niet zo best voor ons. Want dan houdt eigenlijk de hele flora, die houdt er dan mee op. Maar bijen maken honing, zoals we allemaal weten. En morgen kun je tussen 2 en 4 zien hoe die honing nou precies wordt gewonnen. Imker Erik van der Meer, die beheert het bijenvolk van de historische tuin. En die laat morgen bij de historische tuin tussen 2 en 4 zien hoe je honing slingert. Dat is een mooi fenomeen om dus te gaan bekijken met kinderen of met kleinkinderen of gewoon voor jezelf. Wat er nou precies gebeurt. Die bij zit in de honingraten. Daar wordt honing in opgeslagen. En daar willen ze natuurlijk bij zonder dat ze gestoken worden. En zonder dat die bijen eronder moeten lijden. Je mag zelfs de honing proeven.
1: Kijk.
0: Ja, dat is toch
1: dat
0: leuk.
1: Dat is natuurlijk altijd lekker.
0: Altijd leuk, toch?
1: Ja, toch?
0: Ja, en zeker als je gezien hebt hoe het gemaakt wordt. De verse honing wordt voor je ogen afgetapt. Is ook verkrijgbaar. Je kan het dus ook mee naar huis nemen. Natuurlijk, ja, als het heel populair is en er komen veel mensen, dan raakt de honing ook een keer op. Dus eerst honing haalt, zeg maar. Toegang is niet helemaal gratis, want je moet een entreekaartje kopen. Maar de demonstratie is daarbij inbegrepen, dus die is in principe dan wel weer gratis. €8,50 en de jeugd tot 17 jaar neem je gewoon gratis mee. Als je donateur of museumkaarthouder bent, ook gratis. Dus ga lekker naar het Praamplein, naar de historische tuinen, ga eens kijken hoe honing wordt gemaakt.
1: Precies. Ja? En dat zijn natuurlijk altijd leuke dingen. Ik zag ook een berichtje ergens voorbij komen. Nou weet ik niet helemaal precies meer waar. Maar dat was leuk, want die film bij de historische tuin.
0: Ja?
1: Daar zit een deel van het Seringenpark in.
0: Oh ja. Ja.
1: Het al onbekende Seringenpark hier in Aalsmeer. En het voor mij misschien wel een van de mooiste plekken van Aalsmeer. Ik heb daar natuurlijk mijn jeugd helemaal doorgebracht. Ik bedoel, ik ben aan het eind van de, of aan het begin van de sportlaan, of aan het eind van de sportlaan. Nee, eind, want het was nummer 87.
0: Mooi, ja.
1: Daar lag het Seringenpark vlakbij.
0: Ja.
1: En in die film, daar is, dat is wel grappig, daar is een Japanse delegatie die op bezoek zijn geweest in dat Seringenpark. Die wordt ook in die film vertoond. En waarom is dat nou zo leuk? Die Japanse mensen zijn natuurlijk altijd nieuwsgierig. Willen alles weten. Maken altijd overal foto's van. Of videofilms of weet ik van wat. En die mensen lopen dus gewoon door het Seringenpark. Maar dat doen ze niet zomaar. Ze lopen in de daadwerkelijke mooie Japanse klederdracht. En zijn daar aan het genieten van al die prachtige seringen en dergelijke die daar dus groeien. Meer dan 40 soorten seringen die ze daar hebben.
0: Ja,
1: je denkt, hoe is het mogelijk? Ik dacht dat ik er maar 2 of 3 kon. Maar er zijn er wel veel meer.
0: Zeker.
1: Ja. En natuurlijk, ouders, ja, die bloeien nu niet natuurlijk. Dat niet, want ik bedoel, die tijd is wel over. Daar hebben we natuurlijk volgend voorjaar weer voor. Maar in dat stukje film, daar zit zoveel leuke dingen in. Een Japanse meneer die in ene met 2 Nederlandse kinderen aan het voetballen is. Oh, in het Seringenpark. En dan zie je net voordat je dat shot krijgt. Dat is zo geweldig. Balspel verboden.
0: Ach, gos.
1: En dan zie je 2 kinderen en een Japanse meneer samen voetballen. Ja, geweldig. Dat vond ik zo geweldig. Maar dan moet je maar naar kijken naar die film. Want dat is echt een hele leuke film.
0: Ja, ja. Waar vinden we die?
1: Die wordt vertoond volgens mij ook in de historische tuin.
0: Oh, leuk. Nou, ja. Misschien is het te combineren. Ik heb geen idee of die morgen ook beschikbaar is. Maar anders ga je gewoon nog een keer. Ja, leuk.
1: Precies.
0: Ja, ik heb op Sportlaan 32 gewoond. Dus,
1: 32, ja.
0: Ik ken de buurt goed. Ja, mooi park. Ja, ander nieuws. Even over Kudel Staart. Weer zo'n... Zo'n artikel waarvan je toch een klein beetje de hormonen door je bloed voelt kolken. Want Kudelstaart, hartstikke leuk.

0: voor bijdragen als je producten van de kar meeneemt vernield. Nou, het is niet eens gelukt om hem open te breken. Wat op zich, Rinus, ik kan me niet voorstellen dat er nou een vermogen in zat. Dus al die schade is waarschijnlijk duurder dan de inhoud van zo'n bus. Hier wordt ook gezegd dat er hooguit een of twee tientjes in zouden zitten. Nou, dat is het. Ik weet niet of het dat dan waard is. Maar goed, er is een melding gemaakt. En wat krijg je dan? Dat het vanaf nu met een QR-code gaat. Zodat je dat moet scannen met je telefoon en dan moet gaan betalen. En dat is natuurlijk weer een beetje meer drempel voor veel mensen. Waardoor het gewoon allemaal weer minder leuk wordt. Dus ja, blijf er nou lekker met je handen vanaf.
1: Ja, precies. Wat heb ik totaal voor ze? Heb echt geen zin in. Ja, ik kan me daar zo ongelooflijk boos over maken.
0: Ja.
1: Ik bedoel, de jeugd tegenwoordig, ga wat doen met je leven.
0: Ja.
1: Ga, weet ik veel. Er zijn zoveel leuke dingen hier binnen Aalsmeer en omstreken die georganiseerd voor jullie georganiseerd worden. En dan denk ik bij mezelf, of ga zelf wat verzinnen. Ik bedoel, moet er niet over nadenken, want ik word er alleen maar ongelooflijk boos over.
0: Ik heb het ook, 99,5% van de jeugd is natuurlijk gewoon hartstikke goed bezig. Maar ja, als je je verveelt, ja. Ik weet niet of het je zin heeft om op je gevoel te spreken, maar denk ook dan ook aan jezelf. Want je kan gewoon in de problemen komen. Als je 21 of 18 bent, dan ben je meerderjarig, mag je alles. Maar je kan ook voor alles bestraft worden.
1: Ja, absoluut.
0: Laatst een jongen die wat meenam bij Jumbo, die dacht ook dat het allemaal maar kan. En die werd toch opgepakt.
1: En een bestrafblad.
0: €180 en een aantekening. Ja, dat denk ik. Ja, is dat een pakje kaal van dat nou waard?
1: En die aantekening die je achter je naam hebt staan, dat betekent dus, en daar hebben heel veel jongeren geen idee van.
0: Ja.
1: Maar als jij ooit nog eens een keer gaat denken van, ik wil een functie bij de overheid.
0: Juist.
1: Ja, vergeet het maar, want je krijgt hem niet.
0: Je wilt de verklaring.
1: Omdat je die aantekening hebt. Je krijgt geen verklaring meer voor goed gedrag.
0: Nee.
1: En dus zijn er op dat moment heel veel functies in het bedrijfsleven die jij niet meer kan vervullen.
0: Ja, ik denk dat het met leningen ook niet handig is.
1: Ook niet.
0: Ik denk met solliciteren dat het ook niet handig is. Ik denk dat het het pakje kauwgom niet waard is. Je kunt ook denken aan de mensen die dan bij zo'n Jumbo werken en jou moeten aanhouden, wat totaal niet bij hun werk hoort. Ja, en toch ook niet helemaal zonder gevaar is, want ze weten ook niet precies wie je pakt voor
1: precies.
0: En wat er gebeurt. Dus het voedselbos in Kudelstaart, vervelend voor ze dat het is gebeurd. We hopen dat het
1: niet meer gebeurt.
0: Ja, en dat die QR-code dan een goede oplossing is. Leuke nieuws. Ja, het is wel lekker warm buiten. En ik weet niet of jij het al tegen bent gekomen. Er staan ineens overal watertappunten in Aalsmeer. Heb je ze gezien?
1: Nee, eerlijk gezegd niet. Maar nou ben ik niet zo'n fietser. Hoewel, sinds kort heb ik ook zo'n ding.
0: Nou ja, ik ben hardloper en ik ben er heel blij mee, kan ik je vertellen. Want ik loop graag, zeker als ik wat meer tijd heb, ook weer wat langere stukken. Nou, met dit weer is het, je raakt letterlijk zo 1,5 kilo kwijt op een stukje hardlopen.
1: Nee, 1,5 liter.
0: Ja, 1,5 liter is het. En dan is het wel lekker. En ik weet niet of het alleen voor mij bedoeld is. Nee, ze staan overal. Ineens, hier in de Zijdstraat staat er eentje. Bij de Ophelialaan staat er eentje. Waar staan ze nog meer? Deze ken ik niet eens. Dat is bij de Zijdstraat, de Punterstraat. Bij de Mozaïekbank, weet je wel, aan het water.
1: Ja, ja.
0: Dus het is eigenlijk, als je niet weet wat het is, loop je er misschien zo voorbij. Het is een blauwe paal. En als een watertoppunt kun je even snel schoon water uithalen. En dan kun je wat langer buiten volhouden. Je kon al je waterflessen vullen bij het surfeiland, bij het waterfront waar je het net over had. En nu dus ook als je door de gemeente loopt. Hartstikke fijn.
1: Ja.
0: Wie heeft ze neergezet? De PWN in opdracht van de gemeente. Nou, dankjewel gemeente. We kunnen ons hydrateren.
1: Kijk, heel belangrijk.
0: Toch lekker, toch?
1: Ja, nee joh, je zal maar oververhit raken van dan ook. Nou, dan is het heerlijk als je een beetje water hebt.
0: Zeker weten.
1: Toch?
0: Zeker weten.
1: Wat we ook hebben, dat is muziek.
0: Ja, laten we eens even
1: lekker naar luisteren.
0: Ja.

0: En het weer zo'n nummer was raar eindigd. Maar het is wel, een Nile Horn was dat met Dinner Party.
1: Ja, mooi man. Ja, mooie muziek heb je vandaag.
0: Ja, jongen.
1: Dan gaat de wereld voor me open.
0: Je doet dus wat, opzoeken.
1: Zo. Maar waar pik je al die nieuwe muziek op? Want ik blijf een beetje hangen in de jaren 80 en ik wil mezelf er een beetje van losmaken. Hoe mooi het ook is.
0: Komt eigenlijk overal vandaan. Maar als je door het grote boze Spotify heen gaat, kom je het eigenlijk allemaal wel tegen.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen dat ik ook heel veel geïnformeerd word door anderen. En dat vind ik dan ook wel weer leuk.
1: Dat is wel fijn. Hè? Ja. Ja, je moet altijd wel een paar mensen hebben die gouden tips geven.
0: Precies. Maar ja. Over muziek gesproken, morgenavond bij Radio Aalsmeer.
1: Ja.
0: Tussen 10 en 11 s'avonds.
1: Ja.
0: Ik bedoel, dan is het donker, dan is het mooie weer, is een klein beetje weg. Zit je waarschijnlijk even lekker dat je denkt van nou, even onderuit. Morgenavond hebben we muzikale moppies.
1: Muzikale moppies?
0: Ja.
1: Dat is een mooi programma. Vertel. Dat doe ik
0: samen met Esther natuurlijk. Ja. En daar gaan we morgenavond hebben we het onderdeel Guitar Heroes.
1: Oh.
0: Dus ja, mocht je nou van snerpende gitaarsolo's of misschien wel mooie gevoelige gitaarwerk houden. Ja, dan moet je zeker luisteren.
1: Wie is jouw Guitar Hero?
0: Mijn Guitar Hero. Ja, dat vind ik toch...
1: Jimmy?
0: Ja, dat is wel lastig, maar ik vind... er zijn er wel meer, moet ik zeggen. Maar ik vind Eric Clapton vind ik bijvoorbeeld een hele goede gitarist.
1: Ja, dat is een aparte categorie. Ja,
0: ja en ja. Dat is... eigenlijk moet ik zeggen, ik kan het niet eens zozeer noemen, want er zijn zoveel goede gitaristen.
1: Ja.
0: En er zijn ook heel veel niet goede gitaristen. Maar het gaat er ook niet eens zozeer om. Maar sommige stukjes muziek, die pak je in één keer op, die raak je.
1: Ja.
0: En wie het dan speelt op dat moment, ja, dat interesseert me eigenlijk echt helemaal geen ene reet. Want het is dat stukje muziek wat mij dan op dat moment pakt.
1: Ja, maar ook het verhaal erachter.
0: Ja,
1: en dat is muzikale moppies.
0: Jullie
1: draaien het niet alleen, maar jullie vertellen er veel over.
0: Ja, klopt.
1: Zo hoorde ik, het is een podcast net van Leo Blokhuis over Eric Clapton en Jimi Hendrix.
0: Ja.
1: Het gaat eigenlijk over Jimi Hendrix. En die was, voordat hij doorbrak als, met zijn eigen band, moest hij ook een beetje rondkomen. Was hij nog een hele tijd studio of backing gitarist. Dus bij Cream heeft hij ook opgetreden met Eric Clapton. En Eric Clapton had toen al door van deze man kun je echt alles laten spelen.
0: Ja.
1: Maar dat is nog, dat kun je nou niet meer voorstellen. Het is een tijd een donkere gitarist, dat kon niet. Die kon alleen Motown maken en soul, maar die kon geen rock maken.
0: Nee.
1: Nou, maar dan mocht hij wel achter op het podium
0: dat is achteraf
1: de solos invullen.
0: Allemaal wel anders gebleken, want ik bedoel, we hebben er nog een paar donkere gitaristen, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Dus ja, wat dat betreft, iedereen kan dat.
1: Ja, dat is natuurlijk, het is een hele aparte tijd. Maar ja, ook daar zit ontwikkeling in. Maar het is leuk om die verhalen te horen.
0: Jazeker.
1: Dus zondagavond tussen 10 en 11.
0: Ja.
1: Inderdaad, een lekkere afsluiting van je weekend.
0: Samen met Esther doet het. Nou, Esther moet ik zeggen, die doet daar het meeste werk in. Ik mag gelukkig alle muziek bij elkaar zoeken en uiteindelijk tegenwoordig brengen. Maar al het redactiewerk... Ja, dan moet ik haar toch een ongelofelijke pluim geven. Want zij zoekt het allemaal uit.
1: Mooiste gitaar.
0: En ze vinden het helemaal leuk.
1: Ja, over gitaarspelers, gitaristen. Jeff Healy, weet je die nog?
0: Ja.
1: Blinde gitarist. Ja. Op zijn eerste jaar blind geworden. Die had de gitaar op schoot liggen. En als hij hem op schoot legde, kon hij met zijn handen veel breder. Hè, want dan kun je je handen spreiden. Kon hij breder bij de snaren. En toen vroegen ze van, waarom speel je zo? En hij zei tegen die interviewer, hoezo is dat raar?
0: Ja.
1: Hij had hem gewoon op schoot gelegd.
0: Ja, precies.
1: En, maar die man die ging dus ook over het podium rennen met zijn gitaar. En moest de basgitarist meerennen, anders viel hij eraf, want hij zag niks. Maar het was een fantastische show. Terug naar het lokale nieuws. De gemeente zoekt energiecoaches in Aalsmeer en Kudelstaart.
0: Oh.
1: Nou, ik vind het zelf, ik vind het wel sport. Ik houd het elke dag wel even bij. Mijn sport is om te zorgen dat die nul op de meter blijft staan. Dat doe je met zonnepanelen en gewoon een beetje op het gebruik letten. En op dit soort dagen als vandaag kan ik zelfs met wat we overhouden nog het gasgebruik compenseren. Dus ik sta op dit moment op een negatieve uitgave vandaag.
0: Jum. Dat zijn
1: altijd fijne dagen, ja. Dat de meter echt achteruit loopt. Maar goed, dat is zomers allemaal prima. Maar
0: in de winter is dat natuurlijk een ander verhaal.
1: In de winter is het een heel ander verhaal. Weet je toevallig wat de dynamische prijs voor gas ongeveer nu is?
0: Ik heb er geen flauw idee van.
1: €1,55.
0: Per kuub?
1: Per kuub. €1,55 is enorm gestegen door alle bommen en granaten.
0: Ik gebruik gas alleen maar om te douchen.
1: Ja.
0: En om af en toe eens een beetje een lapje over je gezicht te halen. Maar voor de verdere rest gebruik ik geen gras.
1: Nee, nu merken we het dus niet. Ja. Nu merken we het niet, maar van de winter gaan we er echt aan geloven.
0: Merk ik het ook niet meer.
1: Je verwarmt met airco's of met
0: nee, ik doe het op een hele... Ja, dat is misschien niet de goede manier. Ik bedoel, milieutechnisch zal het waarschijnlijk niet helemaal kloppen. Nee. Maar ik heb een houtkachel.
1: Kijk eens.
0: En daar geniet ik ongelooflijk van.
1: Nou, misschien dat er een keer een energiecoach bij je langs kan.
0: Dat zou zomaar kunnen. Maar ik kan jij niet vertellen, die stuur ik gewoon de deur uit.
1: Die stuur je gewoon de deur uit. Nou, ja.
0: Om de stomervaardige reden dat. En ik vind het een ongelooflijk lekkere warmte.
1: Ja.
0: Want daar zit ook natuurlijk nog wel heel veel verschil in.
1: En het knappert.
0: En het knappert. En het geeft ook nog eens een keertje sfeer in je huis. Dus ja, en als je maar zorgt dat je goed hout hebt, droog hout hebt. En vooral goed materiaal, daar is er niks aan de hand.
1: Ik snap het helemaal, Rinus. Ja, ik snap het helemaal. Toch is het fijn als je straks, naarmate we september, oktober, dan begint het weer een beetje. En dan gaan die maandelijkse bedragen omhoog. Zeker als je een dynamisch contract hebt, zie je het meteen. En anders dan kan je best een verrassing krijgen bij de verlenging. Onze maandtarieven gaan weer omhoog. Nou, er is een energiecoach, dat is dan een vrijwilliger die door de gemeente wordt opgeleid. Dus je kunt je aanmelden om energiecoach te worden als je het leuk werk vindt. Het is voor vrijwilligers. Als je geen ervaring hebt, dan krijg je een keurige opleiding erbij. Gratis training. En daar kun je mensen gaan bezoeken en dus uitleggen van goh, waar geef je nou allemaal waar verlies je nou je energie in het huis? Hè? Waar verlies je warmte? Wat kun je doen om minder uit te geven? Hoe kun je misschien goedkoper energie gebruiken? Je helpt daar mensen gewoon mee. Ik las laatst dat ik geloof 500.000 huishoudens. Dat is echt, echt veel. Ik ga het even uitzoeken straks hoeveel er nou echt zijn. Maar honderdduizenden huishoudens hebben echt moeite met de energierekening nog te betalen. Dus dat wordt van de winter nog een probleem. Ik moet je wel eerlijk vertellen.
0: Ik vind het allemaal van die energiebedrijven. Daar word ik af en toe een klein beetje ongelooflijk boos over.
1: Ja.
0: En waarom? In de zomer zeggen ze altijd, de prijzen gaan omlaag. Het is helemaal geweldig. En in de winter komen ze ineens, de prijzen gaan omhoog. Ja, dat begrijp ik ook wel. Want in de zomer wordt er niet zoveel gebruikt.
1: Nee, maar dan gaat het met kubus tegelijk.
0: En dan in de winter, dan wordt er meer gebruikt. En dan willen ze er meer geld voor hebben.
1: Ja.
0: Maar als ik dan kijk, vroeger waren de gasprijzen convenant aan de olieprijzen.
1: Ja.
0: Is dat nog steeds zo?
1: Ja, in principe wel. Dus,
0: dat vind ik dan wel grappig, want de olieprijzen dalen op dit moment behoorlijk.
1: Ja, nou ja. Ze zijn...
0: Dat ik denk van, hoe dan?
1: Maar vorig kwartaal zijn ze natuurlijk enorm explosief gestegen.
0: Ja.
1: En heeft de firma Shell de winst verdrievoudigd. Stond ook vrolijk in de krant.
0: Dus met andere woorden?
1: Dat had best iets minder gekund.
0: Precies.
1: Ja, dat... Maar goed, dan wij zijn niet van het nieuws en niet van de meningen. Maar de mening is denk ik... ligt vrij voor de hand. Jij zei het al. Het staat ook inderdaad in de lokale media. Banenbad en het buitenbad van de Waterlelie zijn weer geopend. Waarom was het eigenlijk gesloten? Jij zei technische problemen.
0: Waren technische problemen met de installatie. Of het water moeten verwarmen. Of in ieder geval zo houden dat iedereen er ook daadwerkelijk in kan zwemmen. Dat betekent het reinigen van het water en dat soort dingen allemaal. Er was gewoon een technisch probleem.
1: Ja.
0: En dat zat waarschijnlijk verder dan dat iedereen gedacht had. Dus het heeft even een tijdje geduurd dat die technische problemen opgelost waren. Maar inmiddels... en gelukkig hebben we nog een hele week prachtig mooi weer. Ja, is het wel zo dat het zwembad weer open is?
1: Heerlijk. Nou, dat
0: toch?
1: Met de glijbanen, met de zonneweiden.
0: Precies. En voor degenen die niet op vakantie zijn, is het natuurlijk heerlijk om daar te vertoeven.
1: Zeker. Ja, zeker. Nou ja, nog een nieuwtje en dan gaan we weer verder. Je noemde het al een beetje. Vuur en Licht komt weer aan. Dit keer met een nieuwe groep mensen die het organiseert. Dus geweldig dat ze het hebben opgepakt. En dat is dan 5 september. Dus een week voor de pruimrace is dan altijd Vuur en Licht. En dat trapt dan weer af met de Verlichte Botenshow. Dus je kan eerst genieten van de Verlichte Botenshow. En dan komt de grote Vuur en Licht spektakel erachteraan. We zijn heel benieuwd hoe de nieuwe organisatie het gaat oppakken. Vorig jaar was er al een behoorlijk stuk innovatie te zien. Het was niet alleen maar vuurwerk, maar er waren ook drones.
0: Ja.
1: Ik vond het wel fantastisch eigenlijk.
0: En door onze eigen Lennart Bader, de voorzitter hier van Radio Aalsmeer, was het vuurwerk op muziek gezet.
1: Ja.
0: En dat vond ik zo indrukwekkend.
1: Zeker, ja.
0: Ik heb daar zo van genoten, moet ik zeggen. En ten meer ook omdat Lennart het gedaan heeft. Maar omdat precies gelijk te laten gaan met dat vuurwerk... Ja, daar heeft hij wel even een paar uurtjes aan lopen stoeien, denk ik.
1: Zeker, ja.
0: Ik weet niet of het dit jaar weer gebeurt.
1: Ja.
0: Dat dus zullen we zien.
1: Ja.
0: Maar ik kan je wel vertellen dat ik vond het wel een behoorlijke extra dimensie.
1: Ja, en als je dan, zoals wij met het bootje, tussen al die andere honderden, misschien wel duizenden bootjes ligt, dan zit er een vertraging in het geluid.
0: Ja.
1: Want je ligt er een stukje vanaf. Dan kun je kiezen om het op je telefoon af te spelen.
0: Niet doen.
1: Maar dan heb je vertraging.
0: Klopt. Ja.
1: Dat gaat via het internet en daar zit altijd een stukje tussen. Als je nog een oud FM transistorradiootje hebt liggen.
0: Oud FM transistorradio.
1: Ja, of een nieuwe, maar zo'n ouderwetser met een antenne.
0: Ja, die moet je hebben.
1: Dan heb je namelijk bijna geen vertraging. En dan is dat met hard, hoe noem je dat, bloed, zweet en tranen samengestelde muziek is dan echt goed in sync met wat je ziet.
0: Absoluut.
1: Ja. Dus als je de kans hebt, je ligt op het water of je staat er in de buurt, je neemt een radiootje mee. Neem een transistorradiootje mee.
0: Ja. Dit jaar is er ook trouwens geen vrije toegang op het Surfeiland.
1: Oh nee?
0: Nee. Het Surfeiland hebben ze een VIP-eiland van gemaakt.
1: Oké. Okay.
0: En daar kun je kaarten verkopen. Er zit een tafeltje bij. Ja, het is ongelooflijk. Ik moet je eerlijk vertellen. Dat haalt wel een klein beetje de sfeer van vuur en licht eruit. Maar het Surfeiland is geheel voor VIP's dit jaar. En waarom? Ja, het kan natuurlijk niet meer bij de Watertoren. Want de Watertoren, daar is de grond is daar een klein beetje veranderd. Met de ruimte is er niet meer voor.
1: Ach ja.
0: En dat betekent dat allemaal op het Surfeiland gebeurt. Ja, dan denk ik bij mezelf, het zal allemaal goed wezen. En ik snap ook wel dat je geld binnen moet halen. Want ik bedoel, het kost allemaal klauwen.
1: Kost heel veel geld, ja.
0: Maar je hebt zo verschrikkelijk veel sponsors.
1: Ja.
0: Dus ja, dan moet je het allemaal mee doen.
1: Ja.
0: En dan weer extra geld eruit halen. Omdat je, ja, dan denk ik bij mezelf, nou, volgens mij ga je nu een klein beetje de plank misslaan. Maar ja. Oké, we zullen zien.
1: Ja. Ja, ik snap ook wel weer, er is natuurlijk ook het een en ander fout gegaan. Dus ik kan me ook voorstellen dat het een win-win scenario is.
0: Ja, dat kan ook aan de andere kant. Ja, ik bedoel, dat hoeft niet alleen maar daar te gebeuren. Dat kan ook aan de andere kant
1: dat
0: gebeuren.
1: Is waar.
0: Dus wat dat betreft, ik vind dat geen issue. Ik vind dat niet een, nee.
1: Nee.
0: Maar we zullen zien. Misschien heb het wel een toegevoegde waarde. Je weet het niet.
1: Ik vind het een prestatie dat ze de boekhouding rondkrijgen. En ja, dan moet
0: en
1: je
0: dat ze het weer organiseren. Ja. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Laten we wel wezen.
1: Dus dat moet
0: voorafgaan natuurlijk worden, aan. Want we hebben het wel elke keer over vuur en licht. Maar wat denk je van die verlichte bootshow?
1: Die is ook fantastisch mooi. Ja.
0: Dat is ook een dingetje hoor.
1: Ja, ja,
0: goeiedag.
1: Ja, ja.
0: Want dan gaan natuurlijk aardig wat boten door het kanaal heen. En vervolgens richting zeg maar vuur en licht op de grote poel.
1: Ja.
0: En ja, dat is ook elk jaar wordt het steeds gekker.
1: Wat wordt er geknutseld, hè?
0: Ja. Het is ongelooflijk, maar het is wel waar.
1: Er komt echt van alles voorbij. Ja. Max Verstappen, Formule 1 auto, voorbij zien komen.
0: Ja,
1: prachtige grote fiets, zo'n ouderwetse Penny Farthing, weet je wel. Zo'n ouderwetse fiets met zo'n heel groot wiel. Ja, maar echt groot en beweegt.
0: En dat is grappig, want dat ding wat jij nu opnoemt, die ouderwetse, ik weet niet eens hoe noem je zo'n fiets, zeg je?
1: Ja, Penny Farthing heet dat.
0: Okay.
1: Ja. Het waren twee muntjes.
0: Dat is gewoon één jongen op een bootje. En die bouwt dat in zijn eentje. En die zet dat neer. Maar die gaat ook varen in zijn eentje.
1: Ja joh.
0: Dat ik denk van, oké.
1: Knap zeg. Het beweegt ook nog, hè.
0: Precies. Het wiel draait.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Of de wielen draaien, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: En ja, dan denk ik bij mezelf, joh, dat vind ik wel heel knap. Hij valt ook regelmatig in de prijzen, dat wel.
1: Ja, dat is zo'n fiets waar je echt met een trapje op moest. En dan had je een heel groot wiel. Toen hadden we nog geen kettingkast. Hè?
0: Nee, dus, precies.
1: Dus dan de enige manier om een beetje vooruit te komen was een groot wiel.
0: Ja.
1: En dan moest je erop klimmen. En dan in Engeland is denk ik ontstaan, hadden ze muntjes, de penny en de farthing. En één is een heel groot muntje en de ander is een klein muntje. Nou, zo komt hij dan aan zijn naam. Ja, ach ja. Maar ja, die doet het in zijn eentje. Sommigen zitten met misschien wel te veel mensen op de boot. En dat is
0: dat ook gebeurt ook regelmatig.
1: Ook wel weer een onderdeel van waarom ik kijk. Want je wilt natuurlijk ook wel eens een keer zien of ze water maken.
0: Ja.
1: Maar we hopen wel dat het allemaal weer goed gaat. We hebben nog wel een paar minuutjes. Even kijken of we nog andere nieuwtjes hebben waar we wat aandacht aan willen geven. Ik zie wel weer dat ze iemand wilde bekeuren en dat het is uitgemond in een achtervolging. Zo 2 weken geleden, maar het ziet er toch wel even interessant uit. Ga eens even kijken of het internet meewerkt en wat er gebeurd is. Want toen was ik zelf met vakantie. Ga jij nog met vakantie, Rinus?
0: Weet je. Ja, ik ga wel even een paar dagen weg, dat wel.
1: Ja.
0: Maar ja, eind september dan ga ik voorgoed met vakantie. Dus ja, wat dat betreft.
1: Je
0: pensioneert. Ik doe voorlopig nog even lekker rustig aan.
1: Jij pensioneert en je kampeert, heb ik gehoord.
0: Ja.
1: Dus ik wil heel graag dit artikel, maar het internet is heel zwakjes. Maar daar is hij hoor. Ja. 17 juli, 2 weekjes terug. Het was op de Aalsmeerderweg waar de politie die donderdag een automobilist zag. En die ging een beetje te snel. En had een telefoon in zijn hand.
0: Oh. Ja, ja, dat, ja.
1: Dan is het natuurlijk dubbel prijs.
0: Er staat tegenwoordig bijna de doodstraf op.
1: Dubbel prijs. Ja, ja, ik heb nog wel eens voor de grap gezegd. Ik belde niet. Ik had jeuk en ik krapte met mijn telefoon in mijn oor. Toen mocht ik gaan, maar dat, ja, dan moet je niet ook nog te hard rijden. In plaats van stoppen, koos de bestuurder ervoor om te vluchten. Toen had hij drie keer prijs. Ja, hij ging te hard, hij belde en hij zette het op een vluchten. Dan moet je tegen een politieauto en leg je dat af, jongens.
0: Ja, dat is niet zeker is.
1: Ja, na een gevaarlijke rit door Alsmeer liet hij zijn auto achter bij de begraafplaats in de Ovedelaan. En ging er rennend vandoor. Want dat, ik moet er niet om lachen, maar rennen is niet sneller dan met je auto.
0: Nee.
1: Na een korte zoekactie werd de man aangetroffen in de bosjes in het Slingerpark en werd aangehouden. Uit onderzoek bleek de bestuurder voor de zesde keer zonder geldig rijbewijs te rijden.
0: Het is toch echt niet te geloven. Dan ben je wel heel dom in de weer.
1: Te hard.
0: Maar goed.
1: Telefoneren, vluchten, gevaarlijk rijden, zonder rijbewijs. Ik heb al vijf dingen hier staan. Ja, hij kreeg dus meerdere proces verbaal aan zijn broek. Het voertuig is in beslag genomen. En hij mag opkomen draven voor het bankje. En ja, uitleggen wat hij allemaal aan het doen was.
0: Nou, dat wordt minimaal twee jaar rijontzegging.
1: Ja.
0: En een kleine 1200 euro bekeuring.
1: Ja, ik vind het commentaar van de politie erg droog. Ja, die zegt, kies voor veiligheid en neem verantwoordelijkheid in het verkeer. Al dus de politie. Ja.
0: En dat is ook wel weer zo.
1: Geweldig hoe je toch jezelf in problemen kan brengen.
0: Ja, dat is
1: man. Maar ja, we lachen er nu om. Het is goed afgelopen. Maar hij had ook natuurlijk ongelukken kunnen veroorzaken.
0: Dat sowieso. Ja. Dat had allemaal gekund. Maar dat is gelukkig niet gebeurd.
1: Nee. We gaan eruit met een politiek bericht. De portefeuilles zijn verdeeld bij het college van burgemeester en wethouders. Ja, we hebben natuurlijk de verkiezingen gehad een tijdje terug.
0: Ja,
1: een redelijke verschuiving, maar het valt ook wel weer mee. Opvallende veranderingen zijn er niet. De opnieuw benoemde wethouders blijven zich vooral inzetten voor taken waar ze de afgelopen 4 jaar ook zorg voor gedragen hebben. Nou, vind ik ergens ook wel weer fijn, want dan zijn ze verantwoordelijk voor wat ze hebben gedaan en in gang hebben gezet. En is er geen vertraging meer doorpakken. Dus dat is best prima. Bart Kabout van CDA gaat zich ontfermen over zorg en welzijn, werk en inkomen, jeugd, onderwijs en sport. En ook de projecten nieuwbouw, zwembad en het IKC van de Oosteinde-driehoek. Sybrand de Vries van de D66 gaat wijkgericht werken onder zijn hoede nemen. Die richt zich ook nog op kunst en cultuur, duurzaamheid, het groen en de afvalinzameling, woonbeleid en volkshuisvesting en de woonbouwprojecten, de tuinen bij de Spoorlaan, Bildammerweg en Eigenhart. Nou, die heeft een flinke portfolio.
0: Want die heeft het ook aardig zwaar. Want ik bedoel, ik zie de afgelopen weken weer regelmatig stukjes in diverse media staan. Dat het groen onderhoud in Aalsmeer, daar is, er is nog wel het een en ander aan te verbeteren, zeg maar.
1: Ja, nou ja, en ook het wonen. Het zijn allemaal van die, van die Salomo's oordelen, weet je wel. Ja, iemand moet de beslissingen nemen en de ruimte is schaars. Ja, en de natuur, wat jij zegt, de groen, ja, dat is
0: Dat groeit met dit weer wel, met af en toe een buitje en de dag erop weer volop zon.
1: Ja, als je 2 weken met vakantie gaat, kun je er ook over mee praten. En je ziet allerlei beperkingen. Je mag niet meer met gif strooien enzovoort. Nou, tot slot takenpakket van Sven Spaargaarden van VVD. Monumenten, erfgoed, economie en werkgelegenheid, financiën, recreatie, toerisme en de zaken met Schiphol, Greenport, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en maatschappelijk vastgoed. En dan ook nog de projecten Fort Kudelstaart, woningbouwprojecten Westeinderhagen, de tuinen op de Zwarteweg en Polderzoom, Hoeksteen en Oosteinde-Driehoek. Greenpark Alsmeer, er komt allemachtig wat een portefeuille. En onze burgemeester die neemt de verantwoording voor het bestuur.
0: Die knipt al eentjes.
1: Ja, nou,
0: nee, dat is niet waar.
1: Hij zal je wel corrigeren als je hem binnenkort tegenkomt. We hebben nu geen tijd meer voor. Hij doet iets meer, dat weten we allemaal.
0: Ja.
1: Nou, fijn dat ze er weer zitten. En we hopen dat na de vakantie ook allemaal weer te zien. Er moet genoeg gebeuren.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja.
0: En begin augustus, dan zijn wij er weer. Ik weet even niet welke datum het precies is. Maar
1: eerste zaterdag van augustus. En dan zijn we er met onze gasten van Ride for the Roses. We hebben het al in het begin van dit tweede uur al genoemd. We gaan weer fietsen en wandelen. Opbrengst naar het KWF. Ik sluit me aan bij Team Ademas. Ik hoop dat meer mensen dat doen. En dan gaan we gezellig iets voor alle slachtoffers van kanker doen. En een leuke middag hebben.
0: Precies. Ik zie dat we nog pakweg nog maar 3 seconden hebben. Dus wij gaan gewoon hier vandaan zeggen tot volgende maand.
1: Dank voor het luisteren. Tot volgende maand. Licht gaat hieruit.
2: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Ga toch weg, man. Met Marielle Wegman.

0: Yeah. Lois Lane, dames en heren. Lois Lane met Takes a Million. Nou, van harte welkom bij een uurtje. Ga toch weg, man. Hier op Radio Aalsmeer op zaterdag 1 augustus 2026. Oh boy, boy, boy. Augustus alweer. Ja, en, voor mij een hele speciale dag. Want het is voor mij de eerste dag dat ik niet meer in dienst ben van welke werkgever dan ooit. Nou, hoe vind je dat? Ja, ga toch weg, man. Een beetje van mezelf en een beetje Aalsmeer. Maar het mag ook in de andere volgorde. We gaan eerst naar de muziek.
1: Altijd bij jou in de buurt.

Tadam. Goed, zoals gebruikelijk ga ik eigenlijk meteen door naar Aalsmeer vandaag. En vandaag is de column van de hand van Dick Piet. En de titel heet Een Kattekse Wethouder. Een Katteker, wat willen we nog meer? En dan ook nog eentje die Van der Plas heet. Mijn hart maakte een sprongetje toen ik las dat de VVD de 32-jarige Lennart van der Plas uit Katwijk voordraagt als haar tweede wethouder. Ik denk vele andere Aalsmeerders met mij. We hebben immers van oudsher een warme band met de badplaatsen. En of dat nu nog zo is, weet ik niet. Maar vroeger vierde half Aalsmeer hier zomers vakantie. Mijn vroegste herinnering aan Katwijk is, ik zal een jaar of 5, 6 geweest zijn, jaren 50, dat wij er met de boot heen gingen. Nee, geen luxe jacht, maar de schuit van Schuilenburg. Normaliter bracht hij grond mee naar de kwekers. Zomers verhuurde hij zijn schip als varend vakantieverblijf. Blijkbaar zagen mijn ouders dat wel zitten. Met een hele kroost in het vooronder naar zee. Dus bracht Schuilenburg ons naar de monding van de Oude Rijn. Onze lichtplaats was in de oude vissershaven tegenover grauwe gebouwen van de visafslag. Het stonk er een uur in de wind. Om aan wal te komen moesten we over een wiebelende loopplank. De eerste dag was meteen raak. Een van mijn broers duvelde er vanaf en ging kopje onder in het smerige bruine water waarin riolen uitkwamen. Dat hij niet is verzopen was een wonder, maar ging wel aan de racekak waarmee hij ook de rest van de familie opzadelde. Dagenlang lagen we met z'n allen ziek en misselijk op matrassen in het donkere ruim van het schip. Of we toen nog naar het strand zijn geweest, kan ik me niet herinneren. Wel dat mijn ouders door al die ongemakken helemaal klaar waren met die schuit. Daarom werd de jaren daarop, in navolging van veel Aalsmeers gezinnen, een huisje gehuurd. In de Te Brittenstraat van tussen haakjes opa en oma van de Plas, die zelf in het schuurtje erachter bivakkeerde. Samen met mijn broertje sliep ik in de bedstee in de woonkamer. 'S Ochtends vroeg werden we gewekt door het geratel van de paard en wagen van de groenteboer op de straatkeien. We aten dikke zeebeschuiten, gortdroog, maar met boter en bruine suiker gingen ze erin als koek. Achter het huis bakte opa van de Plas scholletjes voor ons. Mijn vader stond er lekker bekkend bovenop. Thuis aten we nooit vis, omdat mijn moeder er niet van hield. Vreemd genoeg was ze wel gek op gebakken paling met stroop. Samen met gezinnen van ooms en tantes klitten we bij elkaar op het strand. Ieder zijn eigen strandhokje. Wat hadden we altijd ontzettend veel lol. En dat wij niet de enige Aalsmeerders waren in Katwijk was wel duidelijk. Je kon geen stap op het strand of de boulevard verzetten of je liep plaatsgenoten tegen het lijf. Het rare was dat als je elkaar in Aalsmeer tegenkwam, je amper groette. Maar in Katwijk was het oude jongens krentenbrood. Zondag was de minste dag van de week. Moesten we naar de kerk, naar de oude of witte kerk aan de boulevard. De psalmen werden op hele noten gezongen, wat in de altijd stampvolle kerk best machtig klonk. Minder machtig klonk echter de dominee, die voor ons kinderen onbegrijpelijke taal uitsloeg. Zijn preek duurde bovendien uren. Dacht je dat hij was afgelopen, kreeg je een zogenaamde tussenzang, een soort pauzenummer. Daarna ging de dominee opnieuw van jetje. De hele ochtend was ermee gemoeid. En als je pech had, moest je 's avonds weer. 2 keer op zondag naar de kerk. Was thuis immers ook de regel. Konden we dan alleen 's middags naar zee? Nou, vergeet het maar. Op de dag des heren naar het strand was uit en boze. Hooguit een wandeling over de boulevard. En een ijsje? Geen sprake van. Trouwens, die werden in Katwijk op zondag toch niet verkocht. Ach, ik heb er geen trauma's aan overgehouden hoor. Integendeel, toen onze kinderen klein waren gingen wij zomers ook naar Katwijk. En samen met mijn vrouw, die hier haar jonge jaren de zomers ook doorbracht, hebben we later jaarlijks wel een poosje met onze boot in de jachthaven gelegen. Iedere keer als wij in Katwijk komen, vorige week nog naar de toeristenmarkt geweest, voelt als thuiskomen. Dan maak ik ook altijd een nostalgische tour door de Te Brittenstraat. Afgelopen dinsdag moest ik weer even aan oma van de Plas denken. Het lieve mens was namelijk op dezelfde dag jarig als ik. Zou onze toekomstige wethouder, op 17 september stemt de gemeenteraad over zijn aanstelling, familie van haar zijn? Wellicht een achterkleinzoon. Nou zijn er in Katwijk minstens zoveel van de Plassen als in Aalsmeer Pieten, dus dat zou wel heel toevallig zijn. Op zijn Facebookpagina noemt Lennart van der Plas Aalsmeer een bloeiende gemeente die veel overeenkomsten kent met Katwijk. Zoals een dorpskarakter, een sterk verenigingsleven en een belangrijk heden en verleden in de bloemen en vis. Hij heeft al een aantal bezoeken aan Aalsmeer afgelegd en schrijft dat die hem hebben geenthousiasmeerd om hier aan de slag te gaan. Eindelijk is een Katteker die zin heeft om naar ons te komen in plaats van andersom. Nou, dat was een heel verhaal. En ik zag op de sociale media ook al een reactie op het stuk over waarom kan dat nou geen Aalsmeerder zijn, die tweede wethouder voor de VVD. Ja, was ook mijn gedachte eigenlijk een aantal weken geleden. Kennelijk zit de VVD dan toch met een beetje te weinig
talent daarvoor hier in Aalsmeer. Ik weet het niet, kan er niet over oordelen. Maar ja, we gaan het zien wat de raad besluit in september. En of deze meneer Van der Plas inderdaad onze kant op komt. Nou, genoeg gepraat, beste mensen. We gaan heel snel door naar de muziek hier op Radio Aalsmeer.

Ja, de bankzitters. Waarom moet ze nou een DJ zijn? Ja, ja, dat zijn de ingewikkelde vragen des levens, zullen we maar zeggen. Goed, het is al 3 minuten over 4:30. Tijd vliegt, jongens, tijd vliegt. En inderdaad, dat de tijd vliegt. Ik vertelde al aan het begin. 1 augustus is voor mij de eerste dag dat ik niet meer verbonden ben aan een werkgever. En dat betekent ook dat ik, mei, juni, juli, al bijna 3 maanden thuis aan het rondhangen ben. Ja. Oh, wat een overdosis vrije tijd, jongens. 3 maanden, maar ze zijn voorbij gevlogen, moet ik zeggen. En mijn kleine mini ondernemingje bestaat nu bijna 2 weken. En voorlopig ga ik er geen multimiljonair van worden. Maar er zit wel een stijgende lijn in de bestellingen die ik krijg. En dat is toch wel heel erg leuk, hoor. Dat is echt superleuk.

mogelijkheden ziet voor een samenwerking. En dan is het toch wel logisch om te vertellen wat de man dan doet. Hij is slager en hij organiseert all-in barbecues. Maar hij wil niet meer zelf achter de grill staan. Dus daar zoekt hij iemand voor. En ja, degene die ons heeft geconnect, die wellicht ben ik die eeuwig dankbaar. Want het is natuurlijk hartstikke leuk om voor mensen te koken. Maar het is hartstikke leuk, nog veel leuker om... niet nog veel leuker, maar het is ook heel erg leuk om een beetje te pitmasteren. En dat is toch ook wat ik ontzettend graag doe. En wat dat betreft mis ik ook heel erg de barbecue-wedstrijden op dit moment. Het is zomerstop. De eerstvolgende wedstrijd is pas weer 22 augustus. En dat duurt me eigenlijk al veel te lang. De vorige was in juni. Dus er zit gewoon 2 maanden tussen. Dat vind ik echt helemaal niks. Maar goed, we hebben dit jaar nog 6, als ik het goed zeg, 6 wedstrijden te gaan. En ik sta ergens op de 5e plek qua spare ribs. Dus we gaan het zien. Kijken of ik nog een positie 1 of 2 kan klimmen op de Europese ranglijst. Dat zou toch ontzettend tof zijn. Maar goed, terug naar de slager. Ik heb aanstaande dinsdagmiddag een gesprek. De man vertelde me aan de telefoon al. Ik heb heel veel barbecues af moeten zeggen. Gewoon omdat ik het zelf na een lange werkdag niet meer trek om 's avonds nog op een feest bij mensen in de tuin te gaan staan barbecuen. Dus wie weet sta ik zo meteen 4, 5 avonden in de week achter de grill. Nou, blij kan je me niet maken, eerlijk gezegd. Goed. Lang genoeg gepraat. Ik heb, hoop ik, weer... ik duik even in de algemene mappen van de jaren 20, waar we nu in zitten dus. En daar kwam ik een paar lekkere plaatjes tegen die alweer een poosje meegaan, maar desalniettemin lekker in het oor liggen. Ik zeg, lekker luisteren.

0: Zo. Ik zat echt wel op te letten, hoor. Was nog even druk met de muziek uitzoeken voor het volgende blokske. Ja, en toen. Het is overal een beetje komkommertijd, ook bij mij. Dat zeg ik net voor de muziek. Ik zit al bijna 3 maanden thuis. En ja, de dagen zien er inmiddels bijna allemaal hetzelfde uit. Wasje draaien, vaatwassen leegruimen, hond borstelen, boodschappen doen. Koken natuurlijk. En ja, en ook een beetje werken aan de sociale media natuurlijk. Want ja, je wilt jezelf toch wel een klein beetje wereldkundig maken natuurlijk. Want anders dan ja, krijg je nooit bestellingen. Zo werkt dat. Het komt je niet aanwaaien. Nee, zeker niet. Het komt je zeker niet aanwaaien. En met nog geen 100 volgers op de sociale media. Ja, is je bereik natuurlijk ook nog steeds niet heel erg groot. Dus daar moet ik wel wat mee. En daar ben ik ook diep over aan het nadenken. Hoe ik dat nou eens een keertje ga aanpakken. En misschien is er wel een idee om gewoon lekker te... te adverteren op Aalsmeer Vandaag bijvoorbeeld. Of Radio Aalsmeer bijvoorbeeld. Het kan allemaal. Alleen het budget is daar nog niet voor aanwezig. Ja, want zo simpel ligt het natuurlijk ook. Kijk, in de afgelopen 3 maanden kreeg ik gelukkig mijn salaris gewoon doorbetaald. Zo graag wilden ze daar kennelijk van me af. En dus ik hield mijn hoofd natuurlijk wel boven water. Alleen ja, nu stopt dat. Nu stopt dat inkomen. Nou moet het toch echt aan de kant van de kokkerellen. Of het kokkerellen moet er wel wat binnen gaan komen. Want anders dan, ja, dan ga ik het niet redden. En dan sta ik over 2 maanden alsnog weer in een wit jasje, handschoentjes aan en een waskom in mijn handen. Om mensen die nauwelijks meer ouder zijn dan ik, 's morgens uit bed te kunnen helpen. En ja, eerlijk gezegd, mijn knieën vinden het niet meer leuk. Allang niet meer trouwens. Mijn rug ook niet. Dus ik heb daar een heel hard hoofd in. Of ik daar wijs aan doe om dat te doen. Maar ja, dan moet het met de nieuwe kleine onderneming wel gaan lopen natuurlijk. Goed, ik heb nog 1 serietje muziek klaarstaan. Ik hoop dat het u allemaal kan bekoren. Mij in ieder geval wel. En dan kom ik dadelijk nog eventjes bij u terug om netjes gedag te zeggen zoals gebruikelijk.
1: De beste muziek voor in de middag.

Ja, dat was het wel zo'n beetje. En datzelfde geldt ook voor deze aflevering van Ga toch weg man hier op Radio Waalsmeer. Het is 3 minuten voor, nou eigenlijk 2 minuten voor 5. En dat betekent dat dit uur klaar is. Ja, zo simpel ligt dat. Ik heb nog 1 plaatje klaargezet. En daar laat ik jullie bij de speakers mee achter, zeg maar. Olivia Dean met Man I Need. Ik ga... lekker naar huis. Verder doen waar ik mee bezig was. Maak er een hele mooie week van. Wees een beetje lief en verdraagzaam voor elkaar. De afgelopen weken heb ik niks anders dan haat op de sociale media voorbij zien komen. Heel treurig. Ik heb het er expres vandaag niet over gehad. Dat hele Pride gebeuren. We zijn er allemaal zelf bij, lieve mensen, om er een beetje een mooie maatschappij van te maken, zou ik willen zeggen. Want we laten het heel hard achteruit gaan. Dus de boodschap is, wees lief, wees verdraagzaam en een klein beetje tolerantie kan er ook wel vanaf. Hiermee zwaai ik af. Tot volgende week. Dag.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de boterparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: mee.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
0: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt. Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Wannick Sampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In de plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: dónde voy.
1: Bueno, no sé si me voy para allá, pero...
2: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.